0: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
1: Ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Get it. KBC. Beweegt met je mee.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be. Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
4: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
2: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
4: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
5: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
6: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20. Nostalgie.
7: Ja, een echte zucht om mee te beginnen. Ja, het had gerust wat langer mogen duren zelfs, na die voetbalprestatie van gisteravond. Jongen, jongen, jongen toch. Maar wel, een hele goede morgen. Your golden years. Nostalgie plus. 7:01, hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Onze Rode Duivels geraakten gisteravond niet voorbij Iran. Het bleef in Los Angeles 0-0. En daar mogen we al bij al nog blij mee zijn. Zeker als je weet dat we halfweg de tweede helft met 10 vielen. Na een rode kaart voor verdediger Nathan Ngoy. Iraniërs kregen een paar uitstekende kansen. Net zoals onze Rode Duivels. Maar de doelman van Iran speelde de match van zijn leven. Ook onze Thibaut Courtois moest enkele wereldsaves uit zijn handschoenen schudden. En door dat gelijkspel staan de Duivels pas derde in een groep G met 2 punten. Evenveel als Iran. Egypte staat nu aan de leiding met 4 punten na een 1-3 zege vanmorgen tegen Nieuw-Zeeland. Aanstaande zaterdag is het erop of eronder voor de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Winnen is een absolute must voor een plaats in de 16e finales. De wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland is zaterdagmorgen om 5:00 in Vancouver in Canada. Als je slachtoffer bent van internetfraude, dan kan je vanaf nu bellen naar 1 centraal nummer. Hetzelfde als dat van Cardstop. Dat is 078 170 170. De nieuwe hulplijn komt er op initiatief van Bankenfederatie Febelfin en de minister van Consumentenbescherming Rob Beenders. Mensen kunnen zo op een eenvoudige en snelle manier hun digitale betaalmiddelen blokkeren. Ook online kan je bij fraudstop.be terecht. Daar lees je ook wat je allemaal moet doen als je denkt dat je bent opgelicht. In maart van dit jaar kreeg het Centrum voor Cybersecurity elke dag meer dan 42.000 meldingen van phishing. De Verenigde Staten en Iran die zeggen dat ze stappen vooruit hebben gezet tijdens hun eerste echte vredesgesprekken. De twee landen praten al sinds gisterenmorgen in Zwitserland onder leiding van bemiddelaars Qatar en Pakistan. Zo komt er een speciaal communicatiekanaal om incidenten en misverstanden te vermijden rond de schepen die door de straat van Hormuz moeten varen. De VS en Iran gaan er ook voor zorgen dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. Amerikaanse, Iraanse, Qatarese en Pakistanse onderhandelaars praten deze week verder in Zwitserland. De bedoeling is om binnen 60 dagen een definitief vredesakkoord te vinden. Een zonnige en warme maandag met maxima van 25 graden aan zee tot 34 in de Ardennen. Deze namiddag kan er plaatselijk wel een onweersbui vallen. En ook de rest van de week schijnt de zon volop en genieten we van schitterend zomerweer met tropische temperaturen tussen 30 en 37 graden.
7: Er staat 54 kilometer file. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek plus 17 minuten. Vanaf Sint-Niklaas-Centrum op de E40 Luik-Brussel verlies je 12 minuten. Van Haasterode tot Bertem op de E429 Doornik-Brussel komt er 11 minuten bij. Van Tubeke tot Nijverse-Steenweg op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen plus 10 minuten. Van Haasdonk tot Antwerpen-West en ook 10 minuten trager. Op de E313 Ranst-Antwerpen van Ranst tot Antwerpen-Oost moet je daar file rijden. Andere vertraging op dit moment, maximaal 7 minuten.
5: The Good Morning Show
6: met Johan Henneman.

Zoek gerust verder. Maar een tweede ik zal je niet vinden, want ik ben de beste. Lou Rawls, You Never Find Another Love Like Mine. En dan denk ik, overdrijft hij nu niet klein beetje. 7:08, fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show. En hier is Sonny & Cher, de beat.

0: Bee Gees, dan denk je aan de 70s. En natuurlijk aan onze 70s top 1000 in jouw feest van de 70s hier bij Nostalgie Plus. You win again. Zou dat over onze rode duivels gaan? Ja? Ja, of misschien toch niet. Het is bijna 7:15. Ik heb onze weerman aan de lijn. Erwin, goedemorgen.
1: Helemaal goedemorgen. Dag, Johan.
0: En we gaan het niet hebben over voetbal, hè.
1: Ik heb veel beter nieuws.
0: Dat dacht ik al. Hoe gaan we zweten vandaag? Een beetje of een beetje veel?
1: Een beetje veel. Er is echt geen spel tussen te krijgen op onze weerkaart. Dat erg warme, hete weer, dat blijft er nog een tijdje in zitten. Dus ook vandaag veel zon, temperaturen straks tot 32 graden. In de Kempen en zeker in de provincie Limburg is dat zelfs 34, ja, lokaal 35 graden. Zoek je wat afkoeling, vind je onder andere in Middelkerke. Op het strand daar straks een heerlijke 25 graden. Komt door de zeebries die komt opsteken. En de kansen dat het straks tot onweer komt, zo'n warmteonweer, zit er altijd in. Maar de kansen zijn wel bijzonder klein.
0: Ja, daar moeten we dan altijd wel een beetje rekening mee houden met dit soort weer. Verkoeling, heb je dat ergens in zicht morgen bijvoorbeeld?
1: Nee. Die vooruitzichten de komende dagen zijn echt wel uniek. Ik lijk wel plots weerman ergens in Turkije. Want ja, het is amper gezien bij ons in Vlaanderen. Tot en met zaterdag is het uitgesproken zonnig en heet. Bij temperaturen 35, 36 graden. Maar een uitschieter op woensdag en donderdag en vrijdag van 37, wie weet 38 graden. Dat zit er echt wel in. En die nachtminima in de grootsteden, ja, die moet ik toch ook wel eens benadrukken. Die zakken vanaf woensdag niet meer beneden 24 graden. Dat is toch erg straf. Dat is zelfs warmer dan de normale dagtemperaturen. Enkel op het platteland, daar is het wat frisser. Alhoewel in de nacht ook daar 20 graden en meer.
0: Ja, we zullen een grote fles water ook s'nachts bij ons laten, want het zou kunnen dat je best eens wat dorst hebt. Erwin, dankjewel.

0: De helden van de rock'n'roll zijn ook kind aan huis hier bij Nostalgie Plus. Ik heb er straks een klaar liggen en dan neem ik je mee naar de 50s, begin jaren 60. Hij scoorde zijn eerste hit op zijn 18e en op zijn 21e kwam hij helaas om het leven in een auto-ongeluk. Ik heb het over Eddie Cochran. Come on everybody, komt eraan. Maar eerst wordt zomer in de Good Morning Show met Santa Esmeralda en Lidia Gomez.
1: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
2: Ja, niet nu.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tintje naast u...
3: Excusa, señoras.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
3: Batteria platta. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
5: Wilt jij met mij de meloen delen?
6: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Van snoeiharde metal of van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
8: Nostalgie Plus, altijd en overal dichtbij.
9: Je hoort ons via FM, DAB+, digitale TV of nostalgie.plus.
10: Het beste uit de 60s,
9: 70s
10: en 80s.

Er is echt overal zon genoeg, ook op de radio met Santa Esmeraldo en Leroy Gomez en Don't Let Me Be Misunderstood. Het is 7:45, een hele goede morgen. Ja, ik wil het niet over voetbal hebben, wel over tennis, want Serena Williams, die haar wederoptreden maakte na haar tennispensioen, ze is 44 op het toernooi van Queens, die heeft een wildcard gekregen, een wildcard voor Wimbledon. En dat wil zeggen dat we Serena dit of deze zomer gaan aan het werk zien op Wimbledon. En ze gaat daar brokken maken, daar ben ik zeker van. Want ze heeft nog niets aan kracht en sterkte en aan tenniskampioen zijn ingeboet. Dus Serena Williams ook op Wimbledon. Ik had hem beloofd, hè. Deze held uit het rock'n'roll verleden. Eddie Cochran. And come on, everybody. Een hele goede morgen.

0: kan niet warm genoeg zijn s'nachts bij Exile. Kiss you all over 7:35. De hoofdpunten van het nieuws, die krijg je van Bart.
1: Goedemorgen. Kranten en voetbalanalisten reageren scherp op het 0-0 gelijkspel van de Rode Duivels gisteravond tegen Iran op het WK. Alweer een teleurstelling, schrijft het nieuwsblad. Beschamend, kopt het laatste nieuws. Voetbalcommentatoren wijzen ook vooral richting de sterkhouders van onze Duivels, zoals een Kevin De Bruyne of een Thomas Meunier. Die halen duidelijk hun niveau niet. Heel wat scholen die nemen maatregelen om de hitte van deze week draaglijk te maken voor iedereen, zowel in de klasse als op de speelplaats. In het katholiek en gemeenschapsonderwijs mogen leerlingen drinken tijdens hun examens en schooldirecties proberen de klaslokalen koel te houden door computers en smartboards niet te gebruiken als dat echt niet moet, want die geven echt veel warmte af. En bij de spoorwegen, die schrappen daar alle spitstreinen die geen airco hebben. En de Verenigde Staten en Iran zeggen dat ze vooruitgang boekten tijdens hun eerste echte vredesgesprekken. Ze praten al sinds gistermorgen in Zwitserland onder leiding van de bemiddelaars Qatar en Pakistan. Zo komt er een speciaal communicatiekanaal om incidenten en misverstanden te vermijden rond de schepen die door de straat van Hormuz moeten varen. Zonnig en warm. Tropisch warm. Maximaal tot 34 graden zelfs. Deze namiddag kan er plaatselijk wel een onweersbui vallen. Ook de rest van de week schijnt de zon volop en genieten we van schitterend zomerweer met temperaturen tussen 30 en 34 graden. Plaatselijk 37 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: In de jaren 70 luisterde ik naar disco, naar rock, maar ook naar Vlaamse muziek, naar kleinkunst. Ik hield van kleinkunst, ik hou er nog altijd van. En dan wil ik jou daar ook op trakteren. En daarmee wil ik ook met jou delen. Wim de Kranen met de Rosanne, die komt eraan naar de Pasadena. Maar gaan we eens kijken naar het verkeer. Er staat 110 kilometer file op dit moment. De vertragingen van 10 minuten en meer. Op de E40 Luik-Brussel verlies je 32 minuten van Haasterode tot Sint-Stevens-Woluwe. Op de E19 Mechelen-Brussel een kwartier extra. Van Zems tot Machelen. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek ook een kwartier erbij. Vanaf Sint-Niklaas Centrum. Op de E429 Doornik-Brussel een kwartier trager van Tubeek tot Welkomstlaan. Op de Brusselse binnenring ook een kwartier erbij. Van Expo tot Machelen-Woluwelaan. 13 minuten extra op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. Op de E40 en Brussel 12 minuten trager. Van Haast tot Groot-Bijgaarden. Op de buitenring rond Brussel 11 minuten erbij. Van Waterloo Centrum tot Luilup. En op de Antwerpse ring richting Nederland plus 10 minuten van de Le Grillelaan tot Antwerpen-Oost. Andere vertragingen op dit moment maximaal 9 minuten.
3: Good Morning Show
4: met Johan Henneman.
5: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Hij trakteert ons al even, wat zeg ik even, decennia. Ja, het lijken wel even natuurlijk. Decennia op schitterende muziek in de 50er jaren, in de 60s en ook in de 70s. In de 70s was hij ook paraat en ook in onze 70s top 1000 hoor je hem terug. Cliff Richard, We Don't Talk Anymore, dat is voor straks.
1: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
2: klinken.
1: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
2: Klinkt goed.
1: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
5: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep, biep,
4: biep, biep, biep. Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
5: Ah ja, oké, maar waar?
4: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
5: Oef.
6: Midas, je kan altijd vooruit.

voor 8 met Stevie Wonder in de Good Morning Show. Ik weet niet of je je nog kan herinneren, maar de jaren 70 die zagen er echt helemaal anders uit. Het heeft niks met kleding te maken of zo. Of met uiterlijk. Of met groen, maar wel met die lelijke dingen die overal op de daken stonden en waar Sinterklaas durfde overstruikelen. Ja, het leek wel een stuk ijzer verwrongen metaal. Die antennes. Miljoenen televisieantennes overal.

maandagochtend 22 juni. En de kranten zijn allesbehalve lovend voor onze Rode Duivels. Ik had niks anders verwacht natuurlijk. Het nieuwsblad titelt alweer een teleurstelling. Het laatste nieuws: beschamend zwakke Duivels, nu ook niet voorbij Iran. In de Standaard wordt dat de match van de ontnuchtering. Belgen raken niet verder dan 0-0 tegen Iran. De Morgen: koudweg België, Iran 0-0. Gazette van Antwerpen: bleke Duivels stellen alweer teleur. En Belang van Limburg: zelfs tegen Iran lukt het niet. En dan is er ook nog wel wat anders dan voetbal. Nieuwsblad heeft het over een nieuwe hulplijn voor slachtoffers van online fraude. En verplicht naar school op 30 juni. Meeste directeurs zien dat niet zitten. Het laatste nieuws: nooit was het zo vroeg in het jaar. Zo lang, zo warm. Historische hittegolf duurt nog hele week. En West-Vlaamse tieners stelen 260.000 euro van minstens 80 slachtoffers. De Standaard heeft het over de viering van 250 jaar VS. Voor Trump is dat toch vooral een viering van zichzelf, zo stelt de krant vast op zijn voorpagina. En hogescholen pleiten voor veel sterkere samenwerking met universiteiten. De Morgen: gedreven door goud, wrok en macht, Trumps presidentschap in 11 inzichten. En ook de Morgen heeft het over de hittegolf: heet in huis, in de stad en in het hoofd. Gazet van Antwerpen dan: nieuwe tunnel op Antwerpse ring moet verkeer veiliger maken. Tweede deel van Bypass eind september klaar. En voortaan meld je internetfraude via hetzelfde nummer als Kaartstop. En dat is 078 170 170. Belang van Limburg heeft het dan over iets wat in Hasselt gebeurde. Deelbelastingkantoor gesloten nadat beton uit het plafond valt. En ook over de warmte gaat het in de Belang op de voorpagina. Hittegolf wordt deze week nog heter.

0: Nu zou ik het nooit doen, maar in de 70s kon je nog gebruiken als openingszin. Ook al riskeert hij wel een klap in je gezicht, maar als je Errol Brown heet, kan het misschien wel. Je hoort Hot Chocolate na het nieuws van 8.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zei jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
4: Dat had ik even nodig.
3: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
5: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's Top 1000.
6: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
0: Vooral niet doen is vandaag de thermometer overal in het oog houden. Dan weet je natuurlijk altijd hoe warm het is, maar je krijgt het daar alleen maar warmer van. Echt waar. Een beetje zomerpsychologie op maandagochtend. Dit is de Good Morning Show. Acht uur, hier is het nieuws met Bart van Langenhoven.
7: Goedemorgen. Scholen nemen maatregelen tegen de hitte van de komende dagen om het draaglijk te maken voor iedereen, zowel in de klasse als op de speelplaats. In het katholiek en gemeenschapsonderwijs bijvoorbeeld mogen leerlingen drinken tijdens hun examens, water wel te verstaan. En schooldirecties proberen de klaslokalen koel te houden door computers en smartboarden niet te gebruiken als dat echt niet moet, want die geven echt veel warmte af. Sommige scholen knijpen zelfs een oogje dicht bij deze hitte. Daar mogen leerlingen gewoon thuis blijven als ze geen toets, examen of uitstap hebben. En ook de spoorwegen, die nemen preventieve maatregelen. Ze schrappen alle spitstreinen die geen airco hebben. Als je slachtoffer bent van internetfraude, dan kan je vanaf nu bellen naar 1 centraal nummer. Hetzelfde als dat van Cardstop, dat is 078 170 170. De nieuwe hulplijn komt er op initiatief van Bankenfederatie Fébelfin en minister van Consumentenbescherming Beenders. Mensen kunnen zo op een eenvoudige en snelle manier hun digitale betaalmiddelen blokkeren. Ook online kan je bij fraudstop.be terecht. Daar lees je wat je allemaal moet doen als je denkt dat je bent opgelicht. In maart van dit jaar kreeg het Centrum voor Cybersecurity die elke dag meer dan 42.000 meldingen van phishing. Dan het WK voetbal. Nu zaterdag is het erop of eronder voor onze Rode Duivels om zich nog te plaatsen voor die 16e finales in een match tegen Nieuw-Zeeland. Na het beschamend 0-0 gelijkspel gisteravond tegen Iran. En daar mogen we nog blij mee zijn, zeker als je weet dat we halfweg de tweede helft met 10 vielen. Na de rode kaart voor verdediger Nathan Ngoy. Door het gelijkspel staan de Duivels pas derde in een groep G met 2 punten, evenveel als Iran. Egypte staat aan de leiding met 4 punten na een 1-3 zege vanmorgen tegen Nieuw-Zeeland. De laatste tegenstander van onze Rode Duivels is dat. De match dus tegen die Nieuw-Zeelanders is zaterdagmorgen om 5 uur in Vancouver in Canada. Zonnig en tropisch warm met maxima van 25 graden aan zee tot 34 in de Ardennen. Deze namiddag kan het plaatselijk, heel plaatselijk wel een onweersbui vallen. Ook de rest van de week schijnt de zon volop en genieten we van schitterend zomerweer met steeds die tropische temperaturen tussen 30 en 37 graden.
0: Dankjewel Bart. Er staat 133 kilometer file. De vertragingen van een kwartier en meer op de E40 Brugge-Gent plus 27 minuten. Van Aalter tot Drongen 22 minuten. Erbij op de binnenring rond Brussel van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek 21 minuten. Erbij vanaf Sint-Niklaas Centrum. Op de E40 Luik-Brussel verlies je 20 minuten. Van Haasenrode tot Berten 16 minuten trager. Op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. Van Haasdonk tot Antwerpen-West. Een kwartier erbij op de E19 Mechelen-Brussel. Van Zems tot Machelen. Op de E429 Doornik-Brussel plus 15 minuten van Tubeke tot Nijverse-Steenweg en ook 15 minuten trager op de N16 Willebroek-Mechelen van Tissel tot Heffen. Andere vertragingen maximaal 13 minuten nu.
5: The Good Morning Show
6: met Johan Henneman.

Festival vraagt van harte welkom in de Good Morning Show. Jouw feest van de 70s. Bij Nostalgie Plus een hele maand lang. En straks vanaf 9 uur nog meer feest. Want dan tellen we verder af in de 1000. De 70s top 1000.

Hun muziek leeft gewoon verder in de vorm van tributebands. Want zelf bestaan de bands niet meer, of ze zijn er niet meer, de mensen die deel uitmaakten van die band. Tributeband van onder andere Pink Floyd, van Dire Straits, van ABBA en ook van Viltura. Maar ik ga de echte draaien straks. Nu Belinda.

14 over 8. Hoe zou het trouwens zijn met Rod Stewart? Die is intussen 81 en kreeg het toch wat moeilijk het voorbije weekend op vrijdag. Moest dus extra zuurstof krijgen tijdens een concert. Wat er precies aan de hand was, dat vertel ik je zo in de Good Morning Show. Wiltura. En het kan niet zijn

0: Een van de meest romantische platen uit de 70s is toch wel Gonna Make You an Offer You Can't Refuse van Jimmy Helms. En diezelfde Jimmy Helms, die was er in de 90s, eind jaren 80 in de 90s ook al met de groep London Beat. En die heb ik klaar voor jou liggen. Die staat op het menu in The Good Morning Show met I've Been Thinking About You.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie? Ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
2: Voilà.
1: Op sunweb.be.
3: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech?
3: Oh, wat?
4: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
8: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Onze muzikale iconen van de 70s. Natuurlijk feesten ze met ons mee in jouw feest van de 70s. Zoals Suzy Quatro en zoals ook Rod Stewart. Al gaat het niet zo best met Rod Stewart. Hij heeft dit weekend een optreden toch moeten onderbreken. Want hij moest het afmaken zittend op een stoel. Nadat hij zuurstof had gekregen van de crew. Voelde zich niet lekker, maar heeft het concert dan toch nog afgemaakt. Eerder moest hij andere concerten annuleren. Of tijdens het concert zelf gewoon stoppen. Hij heeft nogal wat gezondheidsproblemen. Is ook al 81, maar dat komt omdat hij niet zo goed luistert naar zijn dokter. Die heeft hem gezegd, Rod, een beetje kalm eraan, niet optreden, last alles maar af. Want je zit met een infectie van de bovenste luchtlagen en nu heb je ook nog keelontsteking. Dus verzorg je goed en vlieg er dan weer in. Verzorgen zal hij zich wel goed doen. Zingen misschien voorlopig ook niet meer, optreden, dat is ook niet helemaal zeker. Maar waar hij nog altijd van houdt is van voetbal, want hij duikt natuurlijk op bij de wedstrijden van de Schotse nationale ploeg tijdens het WK 2026. En schreeuwt zich dan schor natuurlijk.
1: The Good Morning Show.

0: had dan de duidelijk te waren de Fortunes. Zo heet hij, deze klassieke win van de 70s.
1: Weet je wat ze altijd zo goed blijft hangen van die platen uit de jaren 70? Die feestplaten, die nummers waarop je gedanst hebt, die wil je natuurlijk altijd graag terug horen. En daar is Labelle zeker bij met Leni Marmelade. Het is te zeggen, voulez-vous coucher avec moi ce soir. Zet straks, maar binnen een dikke 5 minuten, je koffie maar opzij voor dat nummer. Het is 8:30, de hoofdpunten van het nieuws.
2: Goedemorgen. De Antwerpse ring krijgt er na de zomer al een tunnel bij. Het gaat om een dive under, een korte tunnel van 100 meter naar Nederland, die voor een deel onder het knooppunt Antwerpen-Oost loopt, op het punt waar de ring en de E313 samenkomen. De korte tunnel moet de veiligheid van de chauffeurs verbeteren. Nu moet het verkeer daar veel te veel kruisen. In september zou die tunnel er moeten zijn. De hogescholen willen beter samenwerken met de universiteiten door bijvoorbeeld samen opleidingen te organiseren. Dat staat in een visietekst die 6 hogescholen opstelde om de ingrijpende besparingen in het hoger onderwijs aan te kunnen. En de perceptie dat een universitaire opleiding beter is dan aan de hogeschool, die moet verdwijnen. Er komt een speciaal communicatiekanaal om incidenten en misverstanden te vermijden rond de schepen die door de straat van Hormuz moeten varen. De VS en Iran gaan er ook voor zorgen dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. Dat kwamen beide landen overeen tijdens hun eerste echte vredesgesprekken. In Zwitserland is dat onder leiding van de bemiddelaars Qatar en Pakistan. Een zonovergoten maandag bij maxima van 25 graden aan zee tot 34 in de Ardennen. Ook de rest van de week schijnt de zon volop en genieten we van schitterend zomerweer met een tropische 30 tot 37 graden.
3: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 150 kilometer file, de vertragingen van 16 minuten en meer. Op D40 Brugge-Gent komt er 36 minuten bij. Van Aalter tot Drongen, daar staat een defect voertuig. Op de buitenring rond Brussel plus 25 minuten. Van Mont-Saint-Jean tot Welderieke de Dreef, 24 minuten trager. Op de binnenring rond Brussel van Expo tot Machelen-Woluwe-Laan. En op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je 23 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot Krijgsbaan. 16 minuten trager op de E19 Mechelen-Brussel van Zemst tot Machelen. Op de Antwerpse richting Nederland, van Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de E17 Kortrijk-Gent ook 16 minuten erbij. Van Deinze tot Zwijnaarden en 16 minuten erbij ook op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. Van Haasdonk tot Antwerpen-West. Plus 16 minuten op de E40 en Brussel, van Aalst tot Sint-Agata-Berchem. En een 16 minuten mag je er ook bij tellen op de E313 Lumme-Antwerpen van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Andere vertragingen, maximum 15 minuten.
4: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Weet je waar ik soms aan terugdenk? Aan die kinderliedjes. Toen ik nog kleuter was, ja, dat waren er toch wel heel erg veel in een klein stationnetje. Enzovoort, enzovoort. Maar ook, zeg, ken jij de Mosselman? En de Mosselman, die heb ik straks aan de lijn. Want we gaan het over mosselen hebben in de Good Morning Show. Na de Beatles.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Als je zo aan kinderliedjes terugdenkt, dan wil je die zingen. Ik heb het net gerepeteerd hier in de studio. Maar ik ga het niet wagen. Zeg, ken jij de Mosselman? Die woonde in Scheveningen. Dat weet ik nog heel goed. Maar dat klopt niet helemaal. Die woont gewoon in Brecht bij Alpha Fish. Ik heb Steven Timmermans aan de lijn. Steven, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Johan.
0: Steven, jij houdt van mosselen, heb ik begrepen.
1: Uiteraard, wij kijken altijd uit naar de start van het mosselseizoen. Dat is ondertussen vorige week plaatsgevonden. En de mosselen zijn fantastisch. Hè? Dus we zijn heel blij om met zo'n topkwaliteit mosselen het seizoen te kunnen starten.
0: Ja, is dat niet heel erg vroeg geweest, die start van het mosselseizoen? Want ik dacht dat was ergens begin juli.
1: Ja, inderdaad. Het seizoen start elk jaar vroeger. Heeft blijkbaar ook te maken met de opwarming van de aarde. Het zijn goede weken geweest, veel warmte. Dat heeft de mossel nodig om goed te kunnen groeien. Dus het warme voorjaar heeft geholpen om de mossel goed te laten vullen met een vol visje in de schelp. Ja. En daarom zijn we iets vroeger kunnen starten dit jaar dan typisch.
0: Ja, het zijn de mosselen. Want veel mosselliefhebbers die vechten erom, hè, de mosselen van bodemcultuur. Het zijn die al op de markt zijn. Hè. Hangcultuur hadden we al even. Hè.
1: Ja, hangcultuur start typisch in mei en loopt tot het einde van de zomer. Maar de bodemcultuur mosselen is eigenlijk hetgeen wat wij de echte mosselen in Vlaanderen noemen. En waar het de Vlaamse eetcultuur op gebaseerd is.
0: Ja, maar je hebt in verschillende kwaliteiten mosselen, want je hebt suppers, je hebt ook mosselen die wat groter zijn, de jumbo mosselen dan, hoe zit dat in elkaar?
1: Ja, elke benaming of elke sortering van mosselen heeft een bepaalde naam. En dus hebben we de kleinste maat is extra, dan hebben we super, dan hebben we imperiaal, dan jumbo en dan goudmerk. En goudmerk is het grootste. En dat zijn max 45 stuks per kilo. Jumbo is dan bijvoorbeeld 45 en 55 stuks per kilo. En zo gaan we dan naar de kleinere aantallen.
0: Ja, zijn de grootste de lekkerste of heb ik dat verkeerd?
1: De Vlaming apprecieert zeker grote mosselen. Dus in Vlaanderen worden er voornamelijk jumbo's en goudmerken geserveerd in de horeca. Maar bijvoorbeeld in Frankrijk en Duitsland eet men liever kleine mosseltjes. Dus het is een beetje afhankelijk van wat de cultuur is in het land. Maar sowieso in Vlaanderen willen de mensen grote mosselen en vinden zij die het lekkerst.
0: Oké. Mosselen, ja, ik koop ze soms in de supermarkt, ook soms bij de visboer. Moet die in een jute zak zitten of in plastic verpakt? Wat is eigenlijk het beste?
1: Wij vinden de jute zakken uiteraard beter. Dat is ook beter voor het product. Het is natuurlijk minder praktisch, omdat een jute zak lekt. Maar het is dankzij de jute zak die de mossel geeft een beetje vocht af. De jute zak krimpt, waardoor de mosselen goed gesloten blijven. En meer sappig zijn van smaak en voller zijn van smaak. Daardoor dat als je een lekvrije verpakking hebt, met 1 kilo of 2 kilo in, zie je dat er meer schelpen openstaan. En in praktijk betaal je dan voor 900 gram mossel en 100 gram water. Daardoor dat uit de jute zak betaal je in de winkels, de viswinkels of de marktkramers, gewoon 100% wat je krijgt en je betaalt niet voor water. Dus daarom vinden wij dat beter.
0: Ja, jij houdt van mosselen. Je gaat zelfs een wedstrijd doen samen met je broer, heb ik begrepen, bij Alpha Fish. Jullie gaan proberen 5 kilo mosselen binnen te spelen. Okay.
1: Ja, wij hebben voor morgen, om de seizoenstart ludiek in te luiden, de wereldrecordhouder Fritten, Belgische Freetzak, uitgenodigd. En hij zal morgen rond 4 uur tegen ons opnemen. Dus ik en mijn broer tegen de Belgische Freetzak om ter eerste 5 kilo mosselen naar binnen spelen.
0: Ja, heb je geoefend?
1: Wij oefenen elke dag.
0: Ik wens jou heel veel succes. Jullie gaan dat doen daar bij Alpha Fish zelf in Brecht, heb ik begrepen.
1: Klopt. Het zal bij de vistafel. Ja, dat is op dezelfde locatie, de vistafel. Ja. En Alpha Fish is in Brecht.
0: Okay.
1: Klopt.
0: Ja, ik wens jou een smakelijke mosselpartij morgen. En kom aan, hè, duimen maar voor jullie. Oké, laat die vreedzak, laat die maar zitten met zijn 4 kilo. Jullie gaan voor 5. Steven, bedankt voor het gesprek. Tot later, hè. Dag, Steven.
1: Oké, dankjewel. Tot later.

Gewoon vooral feest, want het is zomer, want de zon schijnt. Jouw feest van de 70s klinkt nog leuker natuurlijk. En dat zijn die fantastische 1000 platen die jij hebt gekozen. En die je allemaal kan volgen via onze website nostalgie.plus. Leen zit helemaal klaar. Zij begint er zo meteen aan. Na Without You van Nelson.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
0: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
1: Ah.
2: Midas, je kan altijd vooruit. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
3: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
4: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
3: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
4: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
5: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
6: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
7: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
8: Nostalgie. Iedereen zal ondertussen in volle zomermodus zijn. Misschien van het weekend gebruik gemaakt om winter- en zomerkleren te wisselen. Of was dat ook te veel inspanning? Ik ga nogthans ook wel wat van jouw krachten vragen. En dat vooral in de regio van meezingspieren en dance moves. Your golden year. Het is 9:00, we krijgen het nieuws van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. De hogescholen willen beter gaan samenwerken met de universiteiten door bijvoorbeeld samen opleidingen te organiseren. Dat staat in een visietekst die 6 hogescholen opstelde om de ingrijpende besparing in het hoger onderwijs aan te kunnen. En de perceptie dat een universitaire opleiding beter is dan aan de hogeschool, dat moet verdwijnen. Nu zijn er 5 universiteiten en 13 hogescholen in Vlaanderen, maar die werken op dit moment dus amper samen. De Antwerpse ring krijgt er na deze zomer al een tunnel bij. Het gaat om een zogenaamde dive under. Een korte tunnel is dat van 100 meter naar Nederland, die voor een deel onder het knooppunt Antwerpen-Oost loopt, op het punt waar de ring en de E313 samenkomen. Die korte tunnel moet de veiligheid van de chauffeurs verbeteren. Nu moet het verkeer er veel te veel kruisen daar. Eind september zou die tunnel langs de Antwerpse ring klaar moeten zijn. En er komt een speciaal communicatiekanaal om incidenten en misverstanden te vermijden rond de schepen die door de straat van Hormuz moeten varen. En de VS en Iran die gaan ook proberen om de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah te stoppen. Dat kwamen beide landen overeen tijdens hun eerste echte vredesgesprekken in Zwitserland onder leiding van de bemiddelaars Qatar en Pakistan. Een zonovergoten maandag. Maximaal van 25 graden aan zee tot 34 in de Ardennen. En ook de rest van de week schijnt de zon volop. En genieten we van schitterend zomerweer met een tropische 30 tot 37 graden.
8: Op de Brusselse buitenring verlies je bijna een half uur van Mont-Saint-Jean tot de welriekende dreef. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek, 25 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. E19 Mechelen-Brussel, 20 minuten van Zems tot Machelen. En op de Brusselse binnenring verlies je een kwartier van Anderlecht-Noord tot in Jette.
6: De 70's Top 1000 met Leen de Marais.
7: Nummer 501.

0: Al Stewart, nogthans een Schot met een Spaanse gitaar in de hand in On The Border. Al Stewart, dus een Schot die in de jaren 60, voor hij eigenlijk de hitlijsten veroverde, een appartement deelde, in Londen woonde, want het gebeurde allemaal in Londen natuurlijk, en daar een appartement deelde met Paul Simon en in dezelfde folkclubs bijvoorbeeld het probeerde te maken als Cat Stevens en Van Morrison. En zo timmerde Al Stewart zich ook een weg naar de top, de 70s. Top 1000 bijvoorbeeld, waarin deze maandag een nieuwe dag is en een nieuwe week in die 70s. Top 1000 op het einde van de week mondt dat dan allemaal uit in de grand finale. Vrijdag rond een uur of 5 zullen we weten wat de nummer 1 van dit jaar is, wat door jou daar neergepoten is. Elk jaar toch een beetje spannend, hè? Wat haalt er? ABBA, Queen, Billy Joel, The Eagles. Je moet vooral gaan kijken naar onze site en naar die 20 laatste kijken. En dan is goed jouw zinnen daarop zetten. Wat wil ik dat op nummer 1 staat? Dus haal die hele top 20 door elkaar. Een nieuwe dag in de top 1000. A brand new day met The Whistar.
1: De 70s top 1000. Nostalgie. Nummer 500.

is misschien wel een goed idee. Erik is coiffeur, stuurt mij een berichtje. Ja, de coiffeurs die zijn maandag dicht, hè, dat weten we allemaal. Niet dat ik anders niet luister, zegt hij. Dat begint goed, die zin, Erik. Het staat ook in de zaak op. Mijn cliënten zijn van een leeftijd dat ze alle songs meekennen. En dan zijn we daarover bezig. Dan praten wij over deze top 2000. Maar vandaag is er zoiets niemand tegen mij kwebbelt. En kan ik eens op mijn gemak luisteren. Op mijn gemak meezingen zonder dat ik echt moet luisteren. Maar morgen langs de andere kant zal ik zeer blij zijn als ik de commentaar van mijn cliënten opnieuw hoor. Erik, het doet mij plezier. Ik hoop dat die cliënten van jou ook zonder jou luisteren en dat ze de weg gevonden hebben naar deze top 1000 van de 70's als ze daar schoon gecoiffeerd in hun living of op het terras zitten.

0: Een anti-oorlogslied natuurlijk. Give Up Your Guns van de Amerikaanse band The Boys. Een nummer geschreven door Rupert Holmes. Die we ook kennen van het luchtige De Pina Colada song. Maar dus ook van diepzinnige nummers. Ik had onlangs journalist Willem van Mullum aan de lijn. Je kent hem wel. Op VRT doet hij alles wat met Italië te maken heeft. Is ook met een Italiaanse getrouwd. Want hij heeft een boek geschreven over Italië. Theater van de Schoonheid. Een vreedtof boekje. En ik vroeg hem nadien, welke Italiaanse song wil je hierna graag horen? En hij koos voluit voor deze hier. Raffaella Cara, ook wel een tv-ster in Italië en Spanje in de 70s. Maar dus ook van deze mooie, dikke, vette hit uit 1978. A far l'amore comincia tu. Als het op de liefde aankomt, dan moet jij wel het initiatief nemen.
1: Nummer 497.

0: Maar ik zie niet wie het is die zich meldt en die zegt... Oh, ik stemde op haar, dank u wel. Wel, het is zeer graag gedaan. De Frankie Valli-stemmers die zullen zometeen content zijn met deze Grease. En hoewel dat het weer te warm is om alle treinen te laten rijden... doen wij toch ons best straks met de Doobie Brothers.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal.
3: Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
2: Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
7: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
8: Ik wacht op de solden, schat.
7: Ja.
9: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
1: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
11: Dat had ik even nodig.
10: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
12: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eenderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
13: Elke eigen bedrijf start als een droom. Maar eentje beginnen kan best overweldigend zijn. Je bent tegelijk ontwerper, marketeer en logistiek manager. Gelukkig is er Shopify. Het platform achter miljoenen wereldwijde bedrijven. Door de kant-en-klare templates en AI-tools van Shopify heb je geen stress en bouw je makkelijk een prachtige webshop. Klaar om te verkopen? Dan ben je klaar voor Shopify. Maak werk van je ondernemersdroom. En start vandaag nog voor 1 euro per maand op shopify.be.
14: De 70s Top 1000.
15: Nostalgie Plus.
16: Nummer 496.

0: Jens treedt nog altijd op, niet meer helemaal toonvast, maar hij doet het toch maar. Ergens diep in de 90 is hij ondertussen Frankie
1: Valli. De 70s top 1000.
0: 11 seizoenen in de 70s, begin 80s, maar vooral 70s, van 1972 tot 83, 256 afleveringen. Een, ja, ik kan wel zeggen, een komische oorlogsreeks over Korea. Maar eigenlijk staken ze de draak met de oorlog in Vietnam, die toen volop aan de gang was natuurlijk. Ik heb het over MASH. We hebben er allemaal denk ik wel naar gekeken met Alan Alda in de hoofdrol. En een soundtrack waar zowat alles wat een beetje rock and roll was in de 70s op te vinden was. Later heb ik alle cd's daarvan gekocht en nog later ben ik al die cd's weer kwijtgespeeld. Dit hier was de binnenkomer elke week. Suicide is Painless. MASH.

0: zo het gevoel dat we dat nu niet meer zouden verkocht krijgen. Zo'n titel waarin alles, waarin we toch wel een klein beetje op onze toppen van onze tenen moeten lopen. Suicide is Painless. Dat was het koortje van MASH. Het is ondertussen 2:58. Straks gaan we nog eens loeren naar het verkeer. Maar eerst over een band waar ik het vorige week nog over had. Dat Santana ermee toert. Namelijk met de Doobie Brothers. De jongens van ZZ Top hebben dat ook al gedaan. Dat moet daar gezellig zijn. Allemaal oude rockers en rakkers samen op trot. Hier zijn ze, de Doobie Brothers met Long Train Running.
1: Nummer 494.

0: hoorde gisteren in het nieuws dat de NMBS spitstreinen gaat afschaffen. Want het is te warm en dat zijn meestal oude treinen. Dus sommige spitstreinen gaan gewoon niet rijden. Ik dan vervang die door nieuwe en enfin, waar moei ik mij mee? De Doobie Brothers en Long Train Running. Op de E313 Lumma Antwerpen verlies je 20 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. Op de Brusselse Buitenring verlies je 20 minuten van Waterloo Centrum tot de Welriekende Dreef. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek een kwartier verlies van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Brusselse Binnenring 10 minuten van Expo tot Vilvoorde Koningsloo. Op de Brusselse Binnenring nog 10 minuten van de Astridlaan tot in Jette. En op de R1 Antwerpen-Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen. West. Sta je elders in de file, dan is dat niet meer verlies dan 5 minuten.
1: De 70s Top 1000.
2: Top 1000.
1: Nostalgie Plus.
2: Nummer 493.

Toch wel een nummertje voor dit weer. Een beetje bewegen, maar vooral niet te veel met Al Green. Ik ga je drie namen geven. Sophie Verbruggen, Fred Becky en Bob Balemans. En als ik je er dan nog een telefoonnummer bij geef, dat ik niet ga doen, want ze zingen het genoeg, dan weet je natuurlijk dat het over een van die toffe Vlaamse klassiekers van altijd gaat. Trinity!

0: Zou er iemand toen zijn telefoonnummer hebben moeten laten veranderen? Het zou best wel mogelijk zijn, hè? Dat is nog dubbel gecheckt hebben. 002-345-709 Trinity.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Vier noteringen voor Roxy Music, één voor Brian Ferry alleen en Angel Eyes is voor zometeen hier. En bij The Worker ga ik je weer even meenemen naar mijn jeugd, naar een park vlakbij het school waar ik toen zat. The Worker Fisher Z.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
1: De 70s top 1000.
6: Top 1000.
1: Nostalgie Plus.
7: Nummer 491.

0: Angel Eyes van Roxy Music. Er staat ook heel wat Nederlandse muziek natuurlijk in deze 70s top 1000. Onder meer Ramses Shaffi, zometeen. Het is een nummer van eigenlijk een cover van een Franse chanson. Die heet Ma Dernière Volonté. En terwijl dat eigenlijk een donker liedje is over een man die bang is om te sterven, maakte Ramses Shaffi er iets levenslustig van. Laat me.
1: De 70s top 1000.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

red ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: duiken we het nachtleven in met Alicia Bridges in I Love the Nightlife.
1: Top 1000.
0: En terwijl we met Alicia Bridges midden in een discotheek stonden te dansen, midden in de nacht, iets alternatievere circuit, ook in de jaren 70 natuurlijk. En ik neem je nog eens mee naar mijn jaren 70. Vorige week heb ik je al mijn tuin in meegesleurd naar de Claudettes, die toen meezongen en dansten, mijn buurmeisjes, ik hoorde dat allemaal, met het repertoire van Klo Klo natuurlijk. Neem ik je vandaag mee, ik was iets ouder, naar het park niet ver van de school waar ik ging. Ging in Woluwe naar school, Mater Dei Lyceum, naar Park Malou. En dat was een optreden op zeker moment van Fische Z. We hadden niet echt geld voor de toegang. En dus werd het gluren tussen de bomen. En eigenlijk, als ik daar nadien over nadenk, was dat eigenlijk nog veel toffer. Om dit hier te zien, de worker van Fische Z.
1: Nostalgie Plus. Nummer 488.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codornieuw Aventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
3: Klinkt goed.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
5: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.

0: Het is 10:00, het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven.
1: Een goeiemorgen. Als je vanaf september volgend jaar start als toekomstige leerkracht in het kleuteronderwijs, dan moet je bewijzen dat je Nederlands kent. Je moet ook slagen voor een proef. Wil je lesgeven in het basisonderwijs, dan komt daar nog een test Frans en wiskunde bij. Als je niet slaagt, mag je ook niet aan je eerste stage beginnen. Docenten in de lerarenopleiding moeten ook praktijkervaring hebben in dat onderwijs. Vlaams en bevoegd minister Demir maakte die nieuwe richtlijnen bekend op een persconferentie in Brussel, samen met de onderwijskoepels. Twee West-Vlaamse jongens uit Brugge en Ichtegem van amper 18 jaar hebben samen €260.000 gestolen via phishing. Ze konden meer dan 80 mensen overtuigen om op een link te klikken. Daardoor konden de West-Vlaamse tieners aan de rekeningen van hun cyberslachtoffers en stalen ze ook hun geld. Ze contacteerden altijd mensen die zelf eerst een zoekertje hadden gepost en probeerden dan hun vertrouwen te winnen. De twee tieners bekenden, maar minimaliseren alles. Ze mogen het in september gaan uitleggen aan de rechter en riskeren tot 5 jaar cel. En dan nog tennis. Voor het eerst in bijna 20 jaar staan er 3 spelers in de top 50 van de wereldranglijst. Alexander Bloks blijft onze hoogst genoteerde tennisser op plaats 37. Rafael Collignon klimt naar de 43ste plaats na zijn kwartfinale in het Duitse Halle. En Zizou Bergs blijft op de 48ste plaats op die wereldranglijst. Het is een hele week genieten van zeer zonnig en tropisch warm zomerweer. Maximaal tussen 25 en 34 graden. Vooral woensdag en donderdag stijgt de temperatuur naar 37 graden.
0: Poeh. Hoe gaan we dat doorkomen? Op de Brusselse buitering verlies je een half uur van Terhulpen tot het vierarmentunnel in Tervuren door een ongeval. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek een kwartier van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Op de R1 Antwerpen-Gent daar verlies je ook een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Op de E313 Lumme-Antwerpen 10 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. Op de E429 Doornik-Brussel 10 minuten van Tubeke tot de Bergense Steenweg en op de Brusselse binnenring ook 10 minuten van Strombeek-Bever tot Vilvoorde-Koningsloop.
2: De 70s top 1000 met Leen de Marais.
3: Nummer 487.

kan dan wel alleen zijn, maar zeer mooi bezongen en zeer populair altijd in een 70s top Lonely Boy van Andrew Gold. Silke, die stuurt mij een berichtje. Het is een WhatsApp-berichtje, kan ook tegenwoordig ons een WhatsApp-berichtje sturen. Eens we in jouw telefoon zitten, dan zitten we erin en dan zijn we vrienden van elkaar. Dus Silke, die heeft dat gedaan. Die is examens aan het verbeteren, wiskunde. Ik heb mij in een uithoek van het huis gezet waar het het koelst is. En het zijn er nogal een pak, maar als ik mij concentreer, gaat dat goed. Maar straks moet ik zelf ook nog studeren voor een taalexamen, Spaans. Nu, de bedoeling was blijkbaar dat dat dit weekend zou gebeuren, dat ze zich daar zou aanzetten. Maar ja, dat weekend, dat was natuurlijk veel te gezellig, met terrassen en vrienden en dan is een cocktailtje. Enfin, ik ben er niet flink geweest. Het is er niet van gekomen, dus ik moet dat straks inhalen. Maar ik zet toch jullie muziek op. Zet ze niet te hard, maar het helpt mij om mij beter te concentreren op een of andere manier. Weet je wat, Silke? Ik zal niet hard praten om jou niet uit je concentratie te brengen. Maar ik heb, vrees ik, slecht nieuws. Want de volgende is een echte meezinger en bijzonder dansbaar. Hier zijn Lou en zijn Hollywood Bananas.

0: En daarmee zijn alle Shocking Blues gepasseerd.
1: Top 1000.
0: Want die allergrootste hit van hen, dat is natuurlijk een 60s hit, Venus. Queen of Disco, dan de Queen of the 70s, kunnen we ook op een of andere manier wel zeggen. Ze staat 9 keer hier in deze top 1000, in deze 70s top 1000. Ik heb het over Donna Summer natuurlijk. Stefanie is onlangs naar een disco 5 geweest, stuurt ze verkleed als Donna Summer. Ze had blauwe oogschaduw aangedaan. Ik weet niet of Donna dat had, maar in elk geval very 60s. Een beetje slaapkamerogen. Ja, dat was wel helemaal Donna Summer natuurlijk. Wilde krullen, glitterkleren, hoge hakken. Het was goed. Het was leuk om te dansen zo. Want ik was zeer content van mijn look. Als ik op de dansvloer stond, dan leek ik wel Donna Summer. Niet de moves, maar wel de look. Hier is ze, Bad Girls.
2: Nummer 484.

0: We gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
1: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
2: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
1: Allee.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij de meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: De 70's Top 1000.
6: Top 1000.
5: Nostalgie.
7: Nummer 483.

0: Heeft You Make Me Feel Like Dancing Leo Sayer.
1: 70's. Top 1000.
0: Waarvan er nog twee volgen. Long Tall Glasses en When I Need You staan allemaal nog in de hogere regionen. Daarnet de Queen of Disco gehoren op 481. De King of Reggae. En na diegene die we nu gaan horen zijn er nog wel wat aan te komen. Want hij is 7 keer genoteerd. Bob Marley. Ook net buiten top 100. Op 105 Stir It Up. En in de top 100. No Woman No Cry, maar waar dan wel? Ja, dat is de best kept secret. Hè. Vrijdag om 9 uur, als ik aan de laatste dag van deze top 1000 begin, dan zetten we die online. En tot dan kan je natuurlijk ook die laatste 20 door elkaar halen. Dat is niet gemakkelijk, maar moeilijk gaat ook. Maar misschien is het voor jou wel makkelijk. En weet je het zo? Aarzel dan zeker niet om dat te doen. En via onze site nostalgie.plus. Of 481 dus, Bob Marley's Get Up, Stand Up.
1: De 70's Top 1000.

0: Edeba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeal stond in 50% op tuinmeubelen. Edeba Meubelen. Thuis in wonen.
1: De 70s Top 1000.
2: Nostalgie Plus. Nummer 480.

was het jaar van de warme zomer, weet je nog wel? We spreken er deze dagen meer dan ooit over, die warme zomer van 1976. Love Hit Me. En dan nu een song, zo'n beetje mijn levensmotto. Enfin, ik heb die song daartoe gebombardeerd. Mensen moeten iets hebben waarmee je, of waaraan je een beetje kunt vasthouden en jezelf in kan vinden. Komt van een Belg nog wel, van Monsieur Adamo. C'est ma vie, je n'y peux rien. C'est tel qui m'a choisi. C'est pas l'enfer, ni le paradis. Dus het leven, het is niet de hel, het is niet het paradijs, maar het is goed, want het is mijn leven. Wel, ik kan me daar helemaal in vinden. Merci, monsieur Adamo, voor die wijze woorden. En jij, merci natuurlijk om Adamo in deze mooie top 1000 van de 70's te stemmen.

0: Een van de, wat is het, 20 ABBA's en wel een van de mooiste ook. En ook jackpot. Is everybody happy?
1: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
7: 4000?
6: Ça va toch, dat is 20 euro.
7: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waarom vis?
6: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
8: De 70's Top 1000.
9: Top 1000.
8: Nostalgie Plus.
10: Nummer 478.

0: dat een van de allermooiste ABBA's. Maar ja, dat vind ik ervan veel blijkbaar.
1: De 70's. Top 1000.
0: Deze Fernando. Ik heb een vraagje binnengekregen van Louisa, die er blijkbaar vorige week niet was, omdat ze ergens in het mooie Tropea zat. Ik weet niet hoe dat bedoelt, maar ergens anders in elk geval. Dus de beginlijst, of ik die kan terugvinden, zegt ze. Wel, Louisa, ja zeker. En ik ga dat even met jou doen, want ik begrijp waarom je denkt dat je dat niet direct kan. Je gaat naar onze site, nostalgie.plus, en je ziet daar een foto van mezelf met jouw feest van de 70's onder. Je klikt daarop en dan zie je daar allemaal nummertjes met lijntjes tot 100 en je denkt, ja, dat is niet ingevuld. Maar dat zijn natuurlijk die laatste 100 die wij niet prijsgeven, nog niet. De laatste dag om 9 uur gaan we die online zetten en dan scroll je verder en dan zie je dat je de hele lijst vanaf tot en met 101 kan volgen. Dus als je dan helemaal doorscrollt naar het begin, liefste Louisa, dan zie jij wat jij allemaal gemist hebt. En ja, in gedachten kan je dat dan nog eens allemaal herbeluisteren, maar zorg vooral nu dat je niks meer mist. Deze hier bijvoorbeeld. Een goeie om mee te zingen uit 1995.

Ik weet ondertussen van Louisa dat Tropea in Calabria ligt. Dankjewel, Louisa, daarvoor. Shout van de Tramps. Zometeen de eerste van drie aan Christies. Maar eerst de vraag van 1 miljoen. En als niet iedereen bevestigt antwoord, dan zet ik het spel hier af. Maar ik vermoed dat dat geen probleem zal zijn. Hier komt die vraag. Is everybody happy? Aha.

En er volgen er dus nog twee aan Christie's. Johnny Wakelin was geobsedeerd door Cassius Clay. Later, Mohamed Ali, 1975, maakte hij de song Black Superman. En een jaar later in Zaire over de boxmatch tegen George Foreman. Rumble in the Jungle. Ik herinner mij vaag dat mijn ouders daarover bezig waren. En misschien zelfs zwart-wit beelden staan zo vaag ergens op mijn netvlies. Hier is hij, Johnny Wakelin in Zaire.

0: motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.

0: seconde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
6: Ah ja, het is mosselseizoen.
5: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
6: En wel, met u ga ik graag in zee.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
8: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
9: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
10: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
9: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
8: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
12: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
11: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
12: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
13: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
14: Hou je van verhalen over muziek?
15: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
14: Of luister je gewoon liever naar pop? Together.
16: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
17: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
18: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's Top 1000.
19: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
20: Nostalgie. Wat je ook aan het doen bent, doe gerust verder. Wij zorgen gewoon voor een fantastische playlist uit de 70's. Your golden years. Nostalgie. Ruim 11 uur, tijd voor het nieuws krijgen we van Bart van Langenoven.
21: Goedemorgen. De Britse premier Keir Starmer neemt ontslag. Hij vertelde dat deze voormiddag aan zijn ambtswoning in Downing Street 10 in Londen. Starmer leidde Groot-Brittannië een kleine 2 jaar als premier. Maar de voorbije maanden verzwakte zijn positie. Eerst raakte hij betrokken bij een schandaal rond ambassadeur Peter Mandelson, die banden had met Amerikaanse zedenmisdadiger Epstein. Vorige maand verloor Starmer's Labour-partij dan fors bij de lokale en regionale verkiezingen. De populaire partijgenoot Andy Burnham wil Starmer opvolgen als premier en raakte vorige week ook verkozen voor het Brits parlement. Er vragen minder mensen asiel aan bij ons. Vorige maand lag dat aantal bijna 30% lager als je dat vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Het laagste maandcijfer ook sinds 2022, blijkt uit nieuwe cijfers van minister van Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid. De asielaanvragen in ons land dalen ook sneller dan in de rest van Europa. En dat bewijst dat ons streng beleid werkt, zegt de minister. Toch blijft de druk op onze asiel- en opvangdiensten groot. Van Bos-Zuid wil dus blijven hervormen en doorzetten. En als je vanaf september volgend jaar start als toekomstig leerkracht in het kleuteronderwijs, dan moet je bewijzen dat je Nederlands kent en je moet ook slagen voor een proef. Wil je lesgeven in het basisonderwijs, dan komt daar nog een proef Frans en Wiskunde bij. Als je niet slaagt, mag je ook niet aan je eerste stage beginnen. Docenten in de lerarenopleiding moeten ook praktijkervaring hebben in het onderwijs. Vlaams onderwijsminister Demir maakte de nieuwe richtlijnen bekend op een persconferentie in Brussel, samen met de onderwijskoepels. En we genieten een hele week, ook vandaag dus, en de rest van de komende dagen van zeer zonnig en tropisch warm zomerweer. Maximaal tussen 25 en 34 graden. Vooral woensdag en donderdag stijgt de temperatuur naar 37 graden.
20: Voilà. Op de E313 Lumme-Antwerpen verlies je bijna een half uur van Massenhoofd tot Antwerpen-West. Op de R1 Antwerpen-Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. R1 Antwerpen-Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout.
0: De 70's Top 1000 met Leen de Marais.
1: Nummer 473.

Coco van The Sweet en met Papa Joe en Fox on the Run in de top 100 is dat een uitstekend rapport voor de 7 noteringen van The Sweet. Zometeen gaan we proberen de wens van Steve Harley en Cockney Rebel, Make Me Smile, om die in te willigen en hen te doen lachen. We gaan daar ons best voor doen. Maar nu een andere Steve. Steve Miller is ondertussen 81 jaar, zag ik. Sinds vorig jaar doet hij geen grote tournees en arenas meer. Hij is bang van extreme weersomstandigheden. Ik ben nog geen 81, liefste Steve. En ik heb dat al helemaal hetzelfde. Wel in kleinere clubs speelt hij nog. Zoals in oktober, komende oktober, brengt hij een ode aan de blues en de jazzlegendes in het Lincoln Center in New York. Ik ben daar ooit eens binnen geweest. Dat is een prachtige zaal. Ik ben ook eens gaan kijken wat de tickets daar kosten. Van $42 tot $132. Valt eigenlijk nogal mee. Jammer dat New York zelf onbetaalbaar geworden is. Dan maar luisteren naar Steve Miller Band hier en Fly Like an Eagle.

0: bedacht hebben. Zo die stopjes van een paar seconden altijd.
1: De 70s top 1000.
0: Geniaal bedacht natuurlijk om radiopresentatoren onder meer toch af en toe een klein hartstilstandje te bezorgen. Zelfs na al die jaren. Steve Harley en Cockney Rebel. Hannelore is examens aan het verbeteren. Nederlands. Een hele stapel ligt er voor haar en ze heeft er veel geduld voor nodig, zegt ze. Maar dit helpt. De muziek die ik ken, alhoewel, ik ben pas in de 80's geboren, maar toch ken ik er veel van. En dat is dankzij mijn ouders. Dus die hebben jou een zeer goede muzikale opvoeding gegeven. Hannelore, ze vindt het heerlijk. Wel, ik ook. Dit hier, bijvoorbeeld. Randy Crawford en Crusaders.

0: voor iedereen die hier opgestemd heeft. Streetlife van de Crusaders. Het is ondertussen 9 minuten voor 11:30.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Een liedje over eerlijkheid, bezongen door Billy Joel. En een liedje over een cowboy. Like a rhinestone cowboy.
2: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
4: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
5: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: De 70s top 1000.
6: Top 1000.
1: Nostalgie Plus.
7: Nummer 469.

cowboy boots, ik heb een Stetson, ik heb jeansbroeken, stoere riemen, ik heb een karo hemdje, maar dat ligt allemaal thuis en het zal er mij toch niet van weerhouden om mee op dat paard te springen, het paard van Glen Campbell.

0: wachten tot de solde hoeft echt niet. Deba Meubelen. Thuis in wonen. In Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomerdeals.
1: De 70's Top 1000. Nostalgie
2: plus. Nummer 466.

0: Dankjewel, liefste Nicole. Dankjewel, liefste Hugo. Op de E313 Lumme-Antwerpen verlies je 25 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de R1 Antwerpen-Gent 10 minuten verlies van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En op de R1 Antwerpen-Nederland ook 10 minuten verlies van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.
1: De 70's Top 1000.
2: Nostalgie. Nummer 465.

0: 6 noteringen voor Barry White in deze 70s top 1000. Maakt ook natuurlijk nog altijd een kans met The First, The Last, My Everything om de hoofdvogel af te schieten, want staat in de top 20.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Iedereen een ster straks voor David Essex en ook dit prachtige Nederlandstalige liedje.

0: vol droom. Net voor 12 uur hoor je Johan Verminnen helemaal.
1: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
2: Op het strand? Nee, dat gaat niet.
1: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be. Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
3: De 70s Top 1000.
4: Nostalgie Plus.
5: Nummer 464.

0: Lijkt wel het verhaal van Annelies van het Zast van Gent. We're gonna make you a star.
1: The 70s. Top 1000.
0: En of dat dan gelukt was, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Eén plaats hoger staat de Marvin Gaye's Let's Get It On. De song kreeg eerst een politiek beladen tekst van de medeschrijver. Maar Marvin Gaye pakte zijn grote tintenkiller en herbegon. En het werd een zwoele tekst over seksuele bevrijding en intimiteit. En toen zijn lief besloot om mee te gaan terwijl Marvin inzong in de studio, kreeg ook de zang ook nog iets extra, ja, laten we zeggen, een erotisch laagje. De hitte buiten is hittig. Is zeer warm, maar het wordt kokend heet hier van binnen. Dat kan ik je wel verzekeren, want hier is Let's Get It On van Marvin Gaye.
1: Nummer 463.

Ook hem horen we natuurlijk nog terug voor vrijdag rond een uur of vijf, wanneer de nummer 1 zal vallen. Dit was Marvin Gaye's Let's Get It On. Goedemorgen, Leen, stuurt Betty mij. Goedemorgen, Betty. Bij mij staat Nostalgie Plus de hele dag op, stuurt ze mij. Mijn kleindochters, en nu komt het, van 10 en 8 jaar, zijn fan van de 70s. Ongelooflijk hoeveel liedjes ze nog kennen. Zeker Michael Jackson. Ik ben met de oudste naar de film gaan kijken. Ze vond het top. Maar die hele 70s top, ja, die 70s nummer, daar zijn ze gek op. Goed jong geleerd is oud gedaan. Zo is dat zeker, Betty. En ja... Het zit goed hè, met ons, wat de navolging betreft met jongere gasten. We kunnen blijven bestaan als ik het zo doorheb. Ik heb Johan Vermeulen dus nog klaarstaan, net voor 12 uur. En Georgie Fame en Alan Price. En dan neemt Michelle het van mij over. En met welke mooie liedjes, dat hoor je voor 12 uur hier ook nog. Smakelijk eten!

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij de meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
5: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
4: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
5: Ja, ze zijn zeker, want het is echt...
4: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
5: Ah, wat kost dat ongeveer?
4: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
5: Ah.
6: Midas, je kan altijd vooruit.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruit kijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
9: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20. Nostalgie.
10: Welkom, we zijn er weer aan begonnen om 9 uur met Leen. En de lijst gaat zo dadelijk verder met nummer 460. Your golden years. Nostalgie plus. Zometeen een bataljon files. Eerst het nieuws, Bart van Langenhoven.
11: Goedemiddag. Er liepen tijdens de zomer van vorig jaar opvallend minder mensen verloren aan zee. Iets meer dan 760 en dat zijn er toch 400 minder dan het jaar voordien. De meeste meldingen kwamen uit Oostende en Blankenbergen. De redders aan zee kwamen bijna 600 keer in actie, waarbij ze 130 keer iemands leven konden redden. De EHBO-posten ontvingen net geen 8000 mensen. De daling komt er onder meer door de preventiecampagnes van Westtoer en de duidelijke communicatie op de treinen die naar de kust rijden. Die vroegen aan toeristen om te zwemmen in bewaakte zones en kinderen een polsbandje te geven. Aan het station van Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen raakten vanmorgen twee mensen gewond bij een steekpartij. Een van die slachtoffers is minderjarig. De daders vluchten na de steekpartij weg. De politie spoort hen op via camerabeelden in de buurt van het station van Sint-Niklaas. En de Britse premier Keir Starmer die neemt ontslag. Dat vertelde hij deze voormiddag aan zijn ambtswoning in Downing Street 10 in Londen. Starmer leidde Groot-Brittannië een kleine 2 jaar als premier, maar de voorbije maanden verzwakte zijn positie. Eerst raakte hij betrokken bij een schandaal rond ambassadeur Peter Mandelson, die banden had met de Amerikaanse zedenmisdadiger Epstein. Vorige maand verloor Starmer's Labour-partij fors bij lokale en regionale verkiezingen. En de populaire partijgenoot Andy Burnham die wil Starmer opvolgen als premier. Hij raakte vorige week verkozen voor het Brits parlement. Het is een hele week genieten van zeer zonnig en tropisch warm zomerweer. Maximaal tussen 25 en 34 graden. En vooral woensdag en donderdag worden bloedheet. Dan stijgt de temperatuur naar 37 graden.
10: Dankjewel. Neem je voorzorgen. Ik zei, bataljon files gaat beperkt houden tot echt de heikele plekken. Dat is de E313, Lummen-Antwerpen. Daar verlies je 40 minuten van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Ik kom er ook uit. Op de E34, Turnhout-Randst, verlies je 12 minuten van Oelegem tot Randst. Op de R1, Antwerpen-Nederland, 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En op de E19, Breda-Antwerpen, 9 minuten van Sint-Jop-in-t-Goor tot Antwerpen-Noord. Verder sta je hooguit nog 8 minuten in de file.
9: De 70's Top 1000 met Michel Follet.
8: Nummer 460.

Als je een vliegende start nodig hebt, huur Slate in. 'Cause I Love You. Een echte eerste grote hit. Een nummer 1 in Engeland, er zouden er nog 5 volgen. 6 scoorden ze er tussen 71 en 74. En Slade was toen goed. Elk nummer dat ze uitbrachten voor top 3 daar in Engeland. Wat hen tot de meest populaire groep in Engeland van dat decennium, de jaren 70, maakt. Ben eens even gaan kijken. Dat moet die Noddy Holder toch wel een fortuin hebben opgeleverd. Jawel hoor, $20 miljoen. Staat er op zijn rekening. Alain Colpaert, ik zal me niet vragen hoeveel er op jouw rekening staat op dit moment, maar ik denk geen 20 miljoen. Trouwens, en dat is heel uniek, ik draai heel veel overleden artiesten, ik kan er niet aan doen, maar er is zo dadelijk een kolonne van maar liefst 8 overleden artiesten. Dat geldt niet voor Slade. Alle 4 leden van Slade zijn springlevend, meer nog, gezond tot en met. Nu, Millie Jackson. De 70s.

Lieve woorden van Millie Jackson. My man is a sweet man. Ik weet in feite heel weinig over die Millie Jackson. Dit was een floor filler natuurlijk. Hè. Als je dit hoorde, iedereen de dansvloer op zodra de plaat werd uitgebracht. En het is een klassieker geworden, hoewel niet zo'n grote hit. 459, die Millie Jackson is een echt zomerkind. Op 15 juli wordt ze 82. En blijkbaar staat ze bekend om haar lange humoristische teksten. Een stand-up comedian voor haar tijd. Nu een heel bijzondere plaat. Duurt meer dan 5 minuten en we hebben ruim de tijd om het te laten horen. Deze man leeft al lang niet meer. Zijn naam Duncan Brown.

Dat heet een oorburm. Blijf je toch de hele dag mee in je hoofd zitten. En het is echt perfecte muziek bij dit zomersweer. Best of Both Worlds, Robert Palmer op 457. Met AI kan je tegenwoordig de gekste vragen en dingen vinden. En er staat hier, was Robert Palmer een aardige man? Dan denk ik, moet ik toch eens openklikken. Hij was een esteet, zegt AI.

Ja, een charmante heer en een goed mens. Hij was in ieder geval altijd chic gekleed. En daarvoor Duncan Brown, ik zei al lang geleden overleden, inderdaad, van 1993. Is niet oud geworden.

0: met een brede lach aan de middag beginnen. Dankzij James Lloyd. En ja, sorry, een van mijn persoonlijke favorieten, George Harrison en What Is Life komt eraan.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
1: Grando. Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
3: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
2: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
3: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
4: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
5: Fan van snoeiharde metal? Van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
6: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.

0: Een boterzachte ballade, prachtig gezongen. Jimmy Helms op 456. Jimmy Helms wordt 85 op 27 september. Een man heeft vele levens gehad. Natuurlijk in 1990 met London Beat. Wereldwijd succes, maar wat veel mensen niet weten, dit is zijn enige solo-hit dat hij in 1974, dus één jaar later, het liedje inzong voor een film met Roger Moore, Gold. En dat was een beetje vreemd, want dat was ook de nieuwe James Bond. En in 1974 bracht hij zijn tweede James Bond film uit, The Man with the Golden Gun. En dat is heel verwarrend, Gold en Golden Gun. Maar dat is een heel knap nummer, moet je eens opzoeken. Jimmy Helms, die het nummer uit de film Gold zingt. En nu een vrolijke man die ons aan het lachen brengt. James Lloyd.
1: Hey!

0: waren niet dik gezaaid, meneer Jansen. Arne Jansen en Les Cigales. Meisjes met rode haren, net wat bijgeleerd van Alain. Blijkbaar roze haren, dat mag je niet meer zeggen. Het moet nu zijn ginger. Maar voor rood zou ik niet weten wat het vervangwoord is tegenwoordig. Moet je uitkijken wat je zegt. We zijn vertrokken voor die reeks van 8 doden. Vergeef me dat ik daarover begin. Overigens, James Lloyd, die is alive and kicking, alleen, en dat is hoogst merkwaardig, nergens kan je een geboortedatum van de man vinden. Jamaicaan, maar hoe oud? Ik heb er het raden naar. Helaas, deze man is al een paar jaar dood. Fantastische muzikant, heeft prachtige soloplaten gemaakt. George Harrison.
1: Nummer 453.

0: tijdelijke vetkuivenmuziek uit Nederland van Hang the Knife and the Jets. You're a lady. Wat een verschil natuurlijk, hè. I'm a man. Met dit prachtnummer. You're supposed to understand. Nou, ik zou hem nu al helemaal laten horen, maar je krijgt hem zo dadelijk helemaal. Peter Skellen, eerst Lindsay de Pol.
1: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Ik hoor weer elke boodschap.
4: Oma, ik moet pipi doen.
3: Ook de kleinste.
4: Allee, oma.
2: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mandelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
6: Dat had ik even nodig.
5: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
7: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
8: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
9: De 70's top 1000.

beeldspraak die toch een beetje tot de verbeelding spreekt. Ik geloof zelfs dat Wenny van Wanten daar een Nederlandse vertaling van gemaakt heeft. Sugar Me, Lindsay de Pol op 452. Ik vertel altijd hetzelfde verhaal bij de volgende prachtplaat van Peter Scallon. Van hetzelfde jaar overigens als Sugar Me 1972. De man heeft een enorm vreemde bocht genomen aan het eind van zijn leven. Hij is priester gewijd in de Anglicaanse kerk en kort daarna overleden. You're a Lady, Peter Scallon.

0: slimme rock and roll uit Arnhem. Van Hank the Knife and the Jets. Die Hank the Knife kwam uit Long Tall Ernie. Die soortgelijke muziek maakte. Maar het was Hank the Knife die de grote hit scoorde. Het verbond het me dat Stan the Gunman, de opvolger, niet in de bovenste 1000 is geraakt. Misschien op 1001. Want ook dat was een gigantische hit, zelfs een nummer 1 in Nederland. Ik hou hier enorm van. Het was geen gezelschap dat je in een donkere steeg moest tegenkomen. Maar het bleken supersympathieke mannen. Ik heb Hank the Knife, Henk Bruist heb ik ooit ontmoet in Nederland. En dat was een scheld van een kerel. En wat je misschien niet weet, hij was ook striptekenaar. Had een populaire strip 40 jaar lang. Jan Jammerdan. Een talent dat we hier niet kennen natuurlijk. Van Hank the Knife and the Jets. We gaan naar het nieuws van 1 uur met romantiek. Dan ook alweer zo'n overleden zanger. Veel te vroeg overleden. 40 jaar maar geworden. Joe Dassin. Tot zo dadelijk.
1: De 70's Top 1000 van Nostalgie Plus.

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
3: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ik wacht op de solden, schat.
3: Ja.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie, ikke?
6: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
6: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
6: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
7: Voilà.
6: Op sunweb.be.
8: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, juist?
9: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Ah, top, hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
13: Info in voorwaarden op carglass.be.
14: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
15: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
16: Alles op zijn tijd, hè. 448 platen nog te gaan tot de nummer 1. Zometeen The Partridge Family. Your golden years. Nostalgie.plus. Het is 1 uur, je krijgt het middagnieuws van Vrouwtje Caljon.
17: Goedemiddag. De politie heeft 2 jongens van 15 en 17 opgepakt na de steekpartij in Sint-Niklaas. Dat bevestigt het pakket van Oost-Vlaanderen. Het gebeurde vanmorgen aan de achterkant van het station. 2 jongeren werden er neergestoken met een mes. Het gaat om een jongen van 18 die licht gewond raakte en een jongen van 16 die intussen buiten levensgevaar is. De politie kon de daders ondertussen onderscheppen op een trein in het station Lokeren. Ze worden nu verhoord. De regeringspartij CD&V wil een Vlaamse staatsbon invoeren. Daarmee kan je geld uitlenen aan de overheid met een vaste rente. Na een bepaalde termijn krijg je je gespaarde geld terug. En het levert je meestal meer op dan een traditioneel spaarboekje bij de bank. Een win-win dus voor de overheid en de spaarders, zegt CD&V. Voorlopig zijn er enkel staatsbons op federaal niveau. En in het Verenigd Koninkrijk eist partijvoorzitter van oppositiepartij Reform UK, Nigel Farage, nieuwe verkiezingen, nadat premier Keir Starmer zijn ontslag heeft aangekondigd. De druk op Starmer was de voorbije weken fors toegenomen, onder meer na de slechte resultaten bij de lokale verkiezingen. Zijn partij verloor fors tegen de anti-immigratiepartij van Farage. Mogelijk volgt Starmers partijgenoot Andy Burnham hem op als premier. De volgende verkiezingen staan pas gepland in 2029. Veel zon en erg warm met maxima tot 34 graden. Ook de rest van de week heel zonnig en tropisch warm zomerweer met maxima tussen 25 en 35 graden. Vooral woensdag en donderdag bloedheet tot mogelijk 37 graden. In het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
16: Dankjewel vrouwtje, maar wel hopelijk de komende dagen wat minder files dan vandaag. Ik weet niet waar het aan ligt. Op de E313 Lumme Antwerpen verlies je nog altijd 26 minuten van Herentals West tot Antwerpen Oost. R1 Antwerpen Gent, 25 minuten van Antwerpen Noord tot de Legrellenlaan. Op de N16 Sint-Niklaas Willebroek, 17 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Op de E429 Doornik Brussel, 14 minuten van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg. En op de R1 Antwerpen-Nederland, 11 minuten van Antwerpen Centrum tot Deurne. Nog 1 file waar je 10 minuten in de file staat, de rest is iets korter. Op de E40 Luik-Brussel verlies je 10 minuten van Bertum tot Sint-Stevens-Woluwe.
15: De 70's Top 1000 met Michel Follet.

0: het liedje dat de Partridge Family in de hitparade bracht. Ik denk dat het hun enige hit was, hè. Want, ja, maar ik weet, mijn zus was een enorme fan van David Cassidy. Die had zijn poster op de kamer. Maar ik kan mij niet herinneren dat Pat... hoe heet hij? David Cassidy, niet Patrick Cassidy. David Cassidy, nu ook niet solo zoveel hits had, maar toch een echt posteridool. Had jij dat ook? Van die posters op je kamer? Want ik weet, ik kocht mijn blauw aan al die popbladen. Nu vind je dat niet meer in de krantenwinkel, hè? Denk niet dat er nog één echt popblad of hitparadeblad in de winkels ligt. Toen had je Hitorama met alleen Vlaams. Je had Jukebox, je had Popshop, je had in Nederland Popfoto en Muziek Express. Later nog Hitposter, weet ik, met vier posters. De Hitkrant, en ga zo maar door. En de Joepie natuurlijk, hè. Maar wat kocht jij en wie had jij als poster in de kamer hangen? Ik zou het wel eens willen weten. Dit waren ook posterhelden. Mutt met Oh Boy.
1: De 70s Top 1000. Nostalgie Plus. Nummer 447.

Mud en Oh Boy van Buddy Holly in een eigentijdse versie. Tenminste, mid jaren 70. DJ Techno op de vingers. David Cassidy had blijkbaar nog een hit in Vlaanderen. Daydreamer. Wiltura. Linda.

0: Nadine, die heeft me net iets laten weten. Moest even de computer raadplegen. Het was echt feest op dit moment bij haar in huis met die toffe top 1000, waarvoor dank. En posters zat op haar kamer. Niet alleen van zangidolen, The Sweet, dat waren haar grote idolen. Bad Company. Kenny Roberts, die ken ik niet, maar dat blijkt een motorracepiloot te zijn. En zelfs Club Brugge. Nadine, ja, breeddenkend. En Dimitri had posters van John Bon Jovi en Jason Donovan. Maar dan denk ik toch dat we in een ander tijdperk zitten.
1: Straks in de 70s top 1000.

0: catchy en doorleefd. Hot Chocolate, maar eerst de enige jaren 70 hit van... Nee, dat is niet waar. Dan er nog eentje. Van The Shadows.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: De 70s Top 1000.

De gouden gitaarsound van The Shadows en Hank Marvin. Misschien waren die in de jaren 60 wel posteridolen, maar ik denk het niet. Daarvoor zagen ze er te gewoon uit. Philip Jorissen had Suzy Quatro aan de muur hangen in zijn slaapkamer. Ja, dat begrijp ik wel een beetje. Overigens, dat wou ik ook

vertellen. Veel mensen denken dat dit in de film The Deer Hunter te zien en te horen was. Natuurlijk, het thema hoorde inderdaad bij die oorlogsfilm met Robert De Niro en een van de eerste rollen van Meryl Streep. Maar dat was in een akoestische versie door een klassieke gitarist, John Williams, niet te verwarren met de filmcomponist. En dat had weinig te maken met de versie die zo waanzinnig populair werd van The Shadows. Die andere hit is overigens dat nummer dat ze op het Songfestival brachten en waarmee ze tweede werden na Teach-In, Let Me Be The One. En dat was een van de weinige keren dat je The Shadows hoorde zingen. Nu, The Carpenters. Oh, hot chocolate.

Hot Chocolate en So You Win Again. En soms verlies ik mij in al die noteringen en platen, dat heb je gemerkt, hè. Maar ik hoorde meteen de eerste noot. Ik zeg, oh nee, dat kunnen de Carpenters nog niet zijn. Die staan overigens één plaats hoger dan So You Win Again. Op 442. Een heerlijk liedje van het broeder-zuster duo Karen en Richard Carpenter.

als je dit hoort, loop je toch even op wolkjes. Top of the World van The Carpenters. Een van de eerste hits ook van Dana Wiener in een Nederlandse uitvoering op 442. Op Facebook durft er wel eens, ja, wat heet het, een hoax te circuleren. Een fake bericht. En dat gebeurde onlangs met Richard Carpenter, dat hij overleden zou zijn. En dat wordt dan meteen overgenomen en dan krijg je van die biddende handjes die, hoe heet dat, emoticons? Enfin, het bleek helemaal niet waar en dan moet dat herroepen worden. Dus Richard Carpenter was daar het slachtoffer van. Helaas, Karen is al een hele tijd niet meer onder ons. Richard Carpenter, hij wordt, als ik me niet vergis, 80. Ja, 80 in oktober. Het hoofd erbij houden. Al die cijfers. 441 is voor een van de latere hits van Jimmy Frey. In de jaren 70 werd hij een beetje wolliger en zong hij een liedje als Papi nummer 2.

bluespapa Jimmy Frey. Zong in 1974 een behoorlijk actueel lied, over een nieuw samengesteld gezin met alle problemen van dien. Maar het was niet echt de Jimmy Frey natuurlijk van de jaren 60, waar meer soul en punch en power in zat, maar het werd wel gesmaakt. Het bewijs 441 in jullie lijst. En dat roept de herinneringen op bij een aantal mensen, want we vragen over posteridolen. Ja, die lokt reactie uit. Nu nog eentje van Goedelen die zei, ja, ik had Hitorama, dat kocht ik echt iedere week. Ik denk dat het een maandblad was, maar het maakt niet uit, Goedelen. En zij was grote fan van Willy Sommers en Wiltura. En Greet van Jimmy Frey, die overigens blijkbaar ooit eens op een poster heeft gestaan met een simili leren vest in het blauw. Die stond open en daar droeg hij geen onderhemd onder. Zo, op zijn blote bast, om het zo te zeggen. Kijk, dat roept herinneringen op. Nu een klassieker van Matt

0: Als contrast kan het wel weer tellen, hè? Nou, papi nummer 2, All the Young Dudes. Van Ian Hunter en Matte Hoepel van 1974, glamrock. En ze zongen ook over een andere glamrockster, Mark Bolan. Die naam werd niet vermeld in het lied wel, T-Rex. En nou ja, David Bowie schreef het, maar daar vertel ik niks nieuws. En hij zong ook mee, dat kon je overduidelijk horen. In All the Young Dudes.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Deze. Zonder woorden. Egyptian reggae, want het kind moest een naam hebben. Jonathan Richman en de Modern Lovers. Nog een week te vroeg natuurlijk. Boney M komt er ook aan.
2: Koffer gestolen in Kreta.
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Hey, zin in een nieuwe keuken?
6: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zei jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een tom gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
11: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
12: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
13: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
14: Excuse me.
15: Ja.
14: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
15: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
13: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
16: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica Hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
1: De 70s, top 1000.

Yes, Boney M. Maar het is nog een beetje vroeg voor een holiday. Hooray, hooray, bij die 30 graden zou dat, 37 graden binnenkort, zou dat iets handiger zijn. Een van die vele zomerplaten met een steel drum in, hoorde ik weer. Dat is die grote koekenpan, hè, met allemaal van die vijfhoekjes waarmee je heel bijzondere klanken kan maken en waarbij je meteen dat zomergevoel hebt. De volgende, weer een trage, werd opgenomen op 22 maart 1976, maar pas in het najaar uitgebracht. Hier was het nooit echt een grote hit voor Elton John, maar zoals vaker gebeurt, en gelukkig maar, worden sommige liedjes die helemaal niet succesvol waren, opgewaardeerd door de jaren heen. Dit is er zo één. Your Golden Years.

0: kom van die kameel af. Met de grote gong aan het eind.
1: De 70s.
2: Top 1000.
0: Egyptian Reggae, Jonathan Richman en The Mother Lovers op 437. Fata Morgana in onze hitparade dat het haalde. Echt hoge cijfers. En op 16 mei werd Jonathan Richman, die nog altijd vitaal is en muziek maakt, 75. Ik eindig, maar het gaat door, hè, het feest. Het gaat door en het blijft doorgaan. Seb, Sebastiaan de Krop, wij zeggen Seb. Die heeft ook weer heel wat noteringen en blijft nu 1 uur langer op post. Dus tot 17 uur. Daarna neemt Domi het over met Tal van Parels in de aftershow. En om 19 uur is Anne Geutman op post. Ik heb al begrepen, in jouw verhaal vertelt hij niet meer zoveel over die top 1000 van de jaren 70. Haakt ze meer in op het debakkel, denk ik, van de Rode Duivels. Dus als je verhalen daarover hebt, mag je Anne Geutman altijd contacteren. Paul McCartney, die mag eindigen met Wings. Die werd op 18 juni 84. Heeft net een nieuw album uit dat bejubeld wordt, naar het schijnt. Maar dat wij niet mogen spelen bij Nostalgie Plus, ben wel benieuwd. Want alles wat hij met Wings heeft gedaan in de jaren 70 is fantastisch. Daar zijn Alain Colpaert en ik het over eens. 436 is voor With a Little...

0: je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de comdata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
6: Dat had ik even nodig.
5: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
8: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
7: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
8: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
9: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's Top 1000.
10: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
11: Nostalgie. Goedemiddag, ik ben nog nooit zo blij geweest dat het maandag is als vandaag. Want week 2 van de 70's Top 1000 is begonnen. Het wordt spannender en spannender. We komen stilaan bij de allergrootste 70's classic. Zo heb ik Billy Paul als eerste. En Mrs. Jones. Het is 2 uur nieuws met Fraukje Kajon.
12: Goedemiddag. Zware blunders in de rechtbank van Brussel. Een man van 34 heeft vlak voor zijn strafuitspraak zijn enkelband doorgeknipt en is nu spoorloos. Hij stond samen met een andere man terecht voor een schietpartij in Anderlecht vorig jaar. Ze zijn beide veroordeeld tot 15 jaar cel voor poging tot moord. De ontsnapping deed de gemoederen hoog oplopen in de rechtbank. De rechter sprak intussen zijn onmiddellijke aanhouding uit. Maar nog opvallend, de tweede veroordeelde, de schutter, komt mogelijk binnenkort vrij, omdat het parket zijn aanhouding vergat te vragen. De politie heeft 2 jongens van 15 en 17 opgepakt na de steekpartij in Sint-Niklaas. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het gebeurde vanmorgen aan de achterkant van het station. 2 jongeren werden er neergestoken met een mes. Het gaat om een jongen van 18 die licht gewond raakte en een jongen van 16 die intussen buiten levensgevaar is. De politie kon de daders onderscheppen op een trein in het station van Lokeren. Ze worden nu verhoord. En de Spaanse ex-minister van Transport en een vroegere rechterhand van de Spaanse premier Sanchez is veroordeeld tot 24 jaar cel voor corruptie. Dat heeft het Hoge Rechtshof in Madrid beslist. De zaak kwam in 2024 aan het licht. De ex-minister zou gesjoemeld hebben met overheidscontracten en gebruikte miljoenen euro's voor onder meer gezinsvakanties. De zaak verhoogt ook de druk op premier Sanchez, maar hij ontkent dat hij op de hoogte was van de criminele activiteiten. Veel zon en erg warm met maxima tot 34 graden. Ook de rest van de week heel zonnig en tropisch warm zomerweer. Maxima tussen 25 en 35 graden. Vooral woensdag en donderdag bloedheet tot mogelijk 37 graden. In het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
11: Dankjewel, vrouwtje. De files met een kwartier vertraging of meer. Dit zijn zo op de A12 vanuit Antwerpen. Verlies je een half uur tussen de Ekerse Steenweg en Poldervliet. Daar is een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is versperd. E313 naar Antwerpen. 25 minuten erbij tussen Massahoven en Antwerpen-Oost. Op de R2 richting Stabroek. 20 minuten van Waaslandhaven-Zuid tot Lilo. Daar verspert een defect voertuig de linkerrijstrook. Op de R4 de ring rond Gent richting Oostakker verlies je 20 minuten van Destelbergen tot de Oostakker Centrum. Daar is namelijk een ongeval gebeurd en de rechterrijstrook is dicht. Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten van Antwerpen-West tot Boggerhout. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook nog eens een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-West.
10: De 70's Top 1000 met Sebastian de Krop.
9: Nummer 435.

hebt er nog eentje van Billy Paul te goed en die is een stuk dansbaarder. Only the Strong Survive. Dit was Me and Mrs. Jones op 435. En goedemiddag. Ik lees overal dat het in Vlaanderen de warmste week ooit wordt. Zo'n week die ons wat gaat doen terugdenken aan de zomer van 1976. Wel, dat komt helemaal goed uit. Want wij nemen je hier bij Nostalgie Plus deze week ook mee naar de 70s. Dit is jouw feest van de 70s met de 70s top 1000. Nog een hele week. Iedere dag van 9 tot 5. Je gaat dansen, je gaat lachen en je gaat vooral heel veel mee zingen. Daar ben ik van overtuigd. Dit uur in de 70s top 1000 verkoelende regendruppels dankzij B.G. Thomas, Peter Koelewijn over zijn blonde seksmachine en het bewijs dat ook dames een flink stukje kunnen rocken met Suzy Quattro. Maar eerst de mannen in hun matrozenpakje en dat is natuurlijk de Britse band Sailor. Ik heb hun meest ondeugend nummer. Girls, girls, girls. De 70s

Kleurrijk, bloemenprins, glanzende stoffen, veel glitteren ook. En voor mij mocht het allemaal wat stoerder zijn. Een beetje zoals Suzy Quatro. Leren jas, de haren ook wat ruiger. She's in love with you van Suzy Quatro. Welke herinnering heb jij aan de muziek die je hier hoort in de 70s top 1000? Jouw verhaal bij een nummer, je mag het ook altijd laten weten. Zoals Peggy via WhatsApp op 0477 900 800, of via onze website nostalgie.plus. De basgitaar van Suzy Quatro ruilen we in voor een akoestische exemplaar op 432. Streets of London van Ralph McTell. Have you

0: to London, show you something to make you change your mind.
1: Ralph McTell, hij was straatmuzikant in Londen en deed zo inspiratie op. Hij schreef over de mensen die hij zag op straat. Streets of London.

0: Contact is, kan je je straks perfect aan een dansje wagen, want ik heb op 431 El Martino en de discoversie van Volare. En verder ook Peter Koelewijn. En die is duidelijk onder de indruk van Angeline, de blonde seksmachine.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Serieus? Jij toch niet?
4: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
2: Mijn koersfiets is helemaal op de klok.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
2: Zelfs met een helm is ge***t.
1: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
7: Ah ja, het is mosselseizoen.
6: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
7: En wel, met u ga ik graag in zee.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Hou je van verhalen over muziek?
9: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
8: Of luister je gewoon liever naar pop?
10: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
11: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie. De 70s Top 1000.
12: Top 1000.
11: Nostalgie Plus.
12: Nummer 431.
13: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

Marianne van de Cats, de Nederlandse groep rond Piet Veerman. Ze kwamen uit Volendam, maar daar bleven ze toch vrij nuchter onder het succes. Zo vertelde hij dat ze ooit de dag na een optreden op straat aangesproken werden met de opmerking: ik weet nog wel een goed tweedehands winkeltje waar je met jullie gitaren terecht kan. Wel, dat is meteen terug met de voetjes op de grond, denk ik, als je dat te horen krijgt. Het is ook wel belangrijk natuurlijk, hè, denk ik, in de muziek, dat je niet plots opeens gaat zweven en denkt dat je de wereld veroverd hebt. Het volgende viertal uit Zweden is ook altijd heel rustig gebleven onder hun succes, ondanks dat hun hits in de 70s niet op twee handen te tellen waren. ABBA op 429 in de 70s top 1000. Knowing Me, Knowing You.

Koelewijn zat heel even aan de Bacardi Cola kwestie van zichzelf een beetje moed in te drinken, denk ik, voor hij op Angeline afstapt. Angeline, mijn blonde seksmachine van Peter Koelewijn en zijn Rockets op 428. En daarvoor ABBA. Ze komen er maar liefst nog 10 keer aan deze week. En misschien eindigen ze wel op nummer 1. Want ja, dat kan als jij het wil. Je kan nog steeds stemmen op de bovenste 20 van deze 70's top 1000. ABBA staat met 2 classics in de top 20. Mamma Mia en Dancing Queen. En met jouw steun behaalt 1 van die 2 misschien wel de eerste plaats. Ga dus naar nostalgie.plus en stem op jouw ultieme favoriet uit de top 20. Dit is een goed discoplaatje. I Love to Love van Tina Charles.

Tina Charles zat eerder al meegezongen op I'm on Fire van de Britse band 5000 Volts. Maar dit werd haar eerste eigen succes onder haar eigen naam. Dus I Love to Love van Tina Charles.

0: Paul Simon straks en het nummer dat hij schreef na de scheiding van zijn eerste vrouw. 50 Ways to Leave Your Lover. En eentje voor zij die al uitkijken naar vanavond. En dat is We Belong to the Night van Alan Foley.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
2: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70's zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
3: De 70's top 1000.
4: Nostalgie Plus.
2: Nummer 426.

0: free.
1: 50 Ways to Leave Your Lover. Paul Simon is een favoriet van luisteraar Geert. Heeft goede herinneringen aan Paul Simon in Vorst Nationaal in 1980. Ik was net 18 geworden, zegt Geert. En mijn papa had me meegenomen naar het concert. Het was de eerste keer dat ik in zo'n, in mijn ogen, immense concertzaal stond. Mijn eerste optreden. Het moment dat mijn idool Paul Simon daar plots op het podium verscheen, vergeet ik nooit wel. Het is inderdaad een moment om te koesteren, Geert, want dat is muziek, hè. Herinneringen, emoties vaak ook. Paul Simon op 426 in de 70s top 1000. Eentje hoger staan de Manhattans met de ballad Kiss and Say Goodbye. Een nummer waarvan alles gedacht wordt dat Barry White het zingt, maar dat is niet. De stem van de zanger Winfred Blue Lovett, die lijkt wel goed op die van Barry White. Luister maar, dit zijn ze, de Manhattans.
2: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: Het was, gek genoeg, alleen een hit bij ons in Vlaanderen en in Nederland. Alan Foley, We Belong to the Night. De
1: 70's. Top 1000.
0: Ja, lukt het nog een beetje om verkoeling te zoeken? Het is vandaag alweer 30 graden of meer. Ik zie amper of geen wolkjes ook. Misschien verlang je intussen ook wel al naar een goede, verfrissende regen. Wel, misschien komt het er over een paar minuten wel aan. Met dank aan B.G. Thomas. Want dit is Raindrops Keep Falling on My Head op 423. Rain.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codornieu Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
4: Klinkt goed.
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
7: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
8: Nostalgie. De 70's, dat is disco, soul, glam rock, maar gelukkig hier en daar ook een goede fun groove. Ik heb Wild Cherry, zometeen. Your golden years. Play that funky music. Nostalgie.plus. 3 uur, een Fruikje Caljon heeft nieuws.
9: Goedemiddag. Artsenverenigingen stellen de Belgische staat in gebreken voor de zogenaamde Kaderwet. Dat zijn hervormingen van minister van Volksgezondheid Van den Broeke, met daarin onder meer een beperking van de ereloonsupplementen en nieuwe regels rond tarieven. De artsen vrezen dat de kwaliteit van de zorg zal dalen en dat minder jongere artsen zullen willen worden. De overheid heeft nu 15 dagen de tijd om de Kaderwet te wijzigen of in te trekken. Anders volgen er juridische stappen. Voetballer en ex-Rode Duivel Raja Nainggolan heeft opnieuw verkeersovertredingen gemaakt. Ondanks een lopend rijverbod kroop hij dit weekend toch achter het stuur. In de rand streed hij door een rood verkeerslicht en kon hij een anoniem politievoertuig nog maar net ontwijken. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Nainggolan had niet gedronken. Zijn rijgedrag komt wel al langer in opspraak, onder meer door te snel rijden en drinken achter het stuur. En in ons voetbal trekt trainer Felice Matsu naar Eupen in de Challenger Pro League. Dat is de tweede klasse. Matsu werd dit seizoen aan de kant geschoven bij Oud-Heverlee Leuven na teleurstellende resultaten. Eupen rekent op zijn ervaring in het Belgisch voetbal om de sportieve prestaties te verbeteren. Matsu was eerder al trainer bij Charleroi, Genk, Union, Anderlecht en Sint-Truiden. Veel zon en erg warm met maxima tot 34 graden. Ook de rest van de week heel zonnig en tropisch warm zomerweer met maxima tussen 25 en 35 graden. Vooral woensdag en donderdag bloedheet tot mogelijk 37 graden. In het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
8: De files, even kijken, waar verlies je 20 minuten of meer? Dat is het geval op de Antwerpsring richting Nederland. Daar schuif je een half uur aan tussen Antwerpen-West en Berchem. Antwerpsring richting Gent, 25 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Zuid. Op de A12 vanuit Antwerpen, 20 minuten tussen de Ekerse Steenweg. En Poldervliet is daar nog steeds uitkijken voor een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de E34 naar Antwerpen schuif je 20 minuten aan tussen Melstelen en Sint-Anna-Linkeroever. Antwerpsring richting Nederland, 20 van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de E313 naar Antwerpen ook 20 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En op de E429 Doornik-Brussel 20 minuten van Tubeke tot op de Nijvelse Steenweg.
7: De 70's Top 1000 met Sebastian de Krop.
10: Nummer 422.

Wild Cherry, ze maakte in hun begindagen vooral rockmuziek tot tijdens een optreden in een plaatselijke bar een bezoeker plots riep: "Are you white boys gonna play some funky music?" De zanger van Wild Cherry die leende een pen van de barman, nam een drankkaart van het oog en schreef op de achterzijde de tekst van dit nummer: "Play that funky music." Wild Cherry op 422. Goedemiddag, het is een zonovergoten maandag en daar past wel een lekker aperitiefje bij. Wel, pina colada van Rupert Holmes straks, Freddie Mercury die een ode brengt aan Elvis en ik doe je al zin krijgen in een zomervakantie naar Italië met Gloria van Umberto Tozzi. Dit is jouw feest van de 70s met de 70s top 1000. Wat vind jij van de lijst? En welke herinneringen heb jij aan de 70s? Reageer zeker ook via nostalgie.plus of stuur een bericht met WhatsApp. Zo zegt Rita uit Brecht dat ze zich opnieuw 17 voelt. Ik was die tijd iedere weekend op de dansvloer te vinden. Disco was mijn favoriet. Ik was een echte disco kikker, zegt Rita. Zo had ik een glitterbroek die ik droeg op ieder feestje. Mijn vriendinnen die wisten dat als we uitgingen op vrijdag of zaterdagavond, ik sowieso die ene broek aan had. Dus ja, doe daarbij dan nog wat glitters op de wangen en blink de nagellak en ik was er helemaal klaar voor. Wel, Rita, als je jezelf een discokikker noemt, dan zal je ongetwijfeld blij zijn met Carl Douglas in de 70s top 1000 op 420 straks. Kung Fu Fighting. Eerst Sutherland Brothers en Quiver met Arms of Mary. De 70s.

En dat zongen we allemaal mee. En nog steeds zijn die Carl Douglas. Shaky Gert is ook aan het luisteren. Hij stuurt alle leedmaden zitten los dankzij deze kung fu bewegingen. Ja, dat was wat, hè. In de 70s had trouwens in Amerika de tv-reeks ook kung fu met David Carradine als kung fu meester. En Carl Douglas die speelde graag in op het succes daarvan met dit nummer. Een aanstekelijke discoplaat. En die rode band als gimmick rond zijn hoofd, die zal ook wel geholpen hebben. Kung Fu Fighting, Carl Douglas op 420 in de 70s, top 1000. En dan nu een best wel grappig lied van Joe Jackson. Een nummer over hoe knappe vrouwen soms vallen op net iets minder knappe mannelijke exemplaren. Ja, dat is de liefde natuurlijk. En die laat zich niet leiden door uiterlijk of wat dan ook. En misschien maar goed ook, want het innerlijk is ook belangrijk. Is she really going out with him? Joe Jackson.

Glen Campbell had in de 70s een grote hit met Rhinestone Cowboy. Claire maakte er een Vlaamse bewerking van Vreemde Vogels, straks op 418. En we brengen een bezoek aan Londen.

0: met The Clash, London Calling in de 70s top 1000.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Grando, Grando, Grando.
4: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
7: Wilt jij met mij de meloen delen?
8: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
9: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
10: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
9: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
10: Allee.
11: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
12: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
13: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
14: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal...

0: snel afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
1: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
0: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
2: De 70s Top 1000.
3: Nostalgie Plus. Nummer 418.

Maar tegenwoordig kijk je op tv naar The Voice van Vlaanderen. Wel, dat hadden ze in de 70's eigenlijk ook al. Want deze Claire deed mee aan Ontdek de Ster op de BRT. En aan een rubriek van Jong Talent in Tienerklanken. Een heel bekend jeugdprogramma. En zo werd Claire stapje voor stapje ontdekt. Vreemde Vogels staat op 418 in de 70's top 1000. Stef wil graag weten wanneer Queen er nog eens aankomt. Wel, dat kan je heel gemakkelijk zelf checken. Op onze website nostalgie.plus, daar vind je al de lijst al terug tot en met nummer 101. Dus zo kan je al eens gaan vooruitkijken wanneer jouw favoriete en wanneer dus Queen in jouw geval passeert. Maar met zo'n groep heb je het voordeel dat dat nooit lang wachten is, want ik speel ze sowieso nog dit uur. En dan nu even uitpuffen in de schaduw met een goede frisse cocktail. Eentje met extra veel ijsblokjes om ons koel te houden. Er is de Pina Colada song Escape van Rupert Holmes.

Waar is de tijd dat ik zelf een punker was, reageert Chris. Mijn mama die vond het maar niks, de gescheurde kleren, de leren jassen vol buttons en veiligheidsspelden. Ja, dat durven we wel eens vergeten, maar punk hoort natuurlijk ook bij de 70s, alhoewel de Clash hier al een beetje, ja, toch meer de rocktour opgaat. London Calling, de Clash op 416. En dan nu Terry Jacks in de 70s top 1000 met een Brel-compositie, de Engelstalige bewerking van Le Moribond van Brel. Seasons in the Sun.

0: Tansy, een paar weken geleden nog maar speelde hij in Vorst Nationaal met zijn afscheidstoer. En wees maar zeker dat al zijn Belgische fans deze uit volle borst meezongen. Gloria van Umberto Tansy.
1: Straks in de 70s Top 1000.
0: Straks neem ik je mee naar die grote discotheken in New York in de 70s met de Michael Zeger Band Let's All Chant. En Rob de Nijs wil ook naar Amerika.
2: Dag vader en dag moeder, dag zuster en zo waar. Ik zie het hier niet zitten, ik ga naar Amerika.
0: Want dag zuster Ursula staat klaar.
3: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
5: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
6: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
5: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
8: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
1: De 70s Top 1000.
11: Top 1000.
1: Nostalgie Plus.
12: Nummer 413.

0: Top 1000.
1: Rob de Nijs, Het werd zomer is een hoogst genoteerde. Die hoor je vrijdag op de finale dag van deze 70's Top 1000. Dit was een van zijn drie andere classics in de lijst. Dag zuster Ursula van Rob de Nijs. En daarvoor de Michael Zeger Band Let's All Chant. Mieke uit Zwijndrecht herinnert zich nog dat ze in de 70's heel regelmatig Top Pop keek. Het muziekprogramma met Ad Visser op de Nederlandse televisie. En zo ontdekte ze muziek zoals die Michael Zeger Band. En Luc uit Wetteren is ook fan. Ik schuimde de discotheken en danceclubs af. Showbased was ik. En ja, meer het podium op als er een leuk nummer aankwam natuurlijk. Thuis hadden mijn ouders een café en daar stond een jukebox die wekelijks gevuld werd met de nieuwste muziekjes in de 70's. Wel, dan heeft een Crazy Little Thing Called Love daar volgens mij ook ooit in gezeten, Luc. Queen straks op 410. Eerst een duo uit Nederland. Ze werden wel eens de Simon & Garfunkel van onze noorderburen genoemd. Greenfield & Cook met een grootste hit, Only Love.

Crazy Little Thing, God Love. Dit was Queen. Wat doe jij als je in bad ligt? Even helemaal ontspannen en tot rust komen. Wel, gelijk heb je. Maar niet iedereen is zo. Freddie Mercury bijvoorbeeld. Zijn hoofd stond nooit stil. En zo zou hij die Crazy Little Thing Called Love bedacht hebben in het bad van de hotelkamer waar hij op dat ogenblik verbleef. Er wordt zelfs beweerd dat hij zijn piano naar de kamer heeft laten brengen, zodat het nummer verder kon afwerken. Kijk, dat noemen ze nu nog eens gedreven zijn. Queen op 410 met Crazy Little Thing Called Love. Straks er is een Lighthouse, Love Grows. Eerst broers en zus. En zo had je er wel meer in de 70s. Denk aan Richard en Karen Carpenter. Dit zijn Mac en Katie Kissoon met Freedom.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
0: klinken.
2: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
0: Klinkt goed.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
4: Kessie, Keno, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
6: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
7: Nostalgie. Wat is het beste songfestivallied uit de 70's? Wel, daarover kan gediscussieerd worden, vind ik. Velen zullen Waterloo van ABBA zeggen, terecht, want dat is een goed nummer. Ik zou er eens toe ook durven tippen. Mos Sedaris zometeen in de 70's top 1000. You're cold in. Het is 4 uur en Frankie Caljon heeft nieuws.
8: Goedemiddag. De stroomprijs stijgt naar het hoogste niveau in jaren. Morgenavond stijgt die prijs naar meer dan €650 voor een megawattuur. Dat laten energieleveranciers weten. Komt omdat we massaal onze airco's aanzetten. En overdag wordt dat gedekt door zonnepanelen. Maar 's avonds vallen die weg en er is ook weinig wind. Het zijn dan de gascentrales die ons van elektriciteit voorzien. En die rekenen dat door. Vooral als je een dynamisch contract hebt, zal je dat dus voelen. En de hitte is ook te voelen op onze spoorwegen. Spoorwegbeheerder Infrabel activeert zijn hitteplan. Zo is er onder meer extra controle van de sporen, de bovenleidingen en de airconditioning in elektrische installaties. Want bij extreme warmte zet het metaal uit en kunnen de sporen in het ergste geval gaan slingeren, waardoor treinen er niet meer veilig over kunnen rijden. Eerder schrapte NMBS al tientallen spitstreinen die geen airco hebben. Voetballer en ex-Rode Duivel Rajan Golan heeft opnieuw verkeersovertredingen gemaakt. Ondanks een lopend rijverbod kroop hij dit weekend toch achter het stuur. In de rand streed hij door een rood verkeerslicht en kon hij een anoniem politievoertuig nog maar net ontwijken. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Nainggolan had niet gedronken. Zijn rijgedrag komt wel al langer in opspraak. Onder meer door te snel rijden en drinken achter het stuur. Veel zon en erg warm met maxima tot 34 graden. Ook de rest van de week heel zonnig en tropisch warm zomerweer met maxima tussen 25 en 35 graden. Vooral woensdag en donderdag bloedheet tot mogelijk zelfs 37 graden. In het weekend dan opnieuw kans op enkele onweersbuien.
7: Dankjewel, Frankje. We gaan puffen en zweten, denk ik, deze week. Als je onderweg bent met de wagen, ik duim op een goede airco. Dit zijn de files waarin je een kwartier of meer verliest. Op de Antwerpsring richting Gent schuif je 35 minuten aan tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. Antwerpsring richting Nederland een half uur van de Antwerpen-West tot Borgerhout. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je 25 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de krijgsbaan in Temsen. E40 vanuit Brussel, 20 van Sint-Stevens-Woluwe tot Berthem. Op de R2 richting Stabroek 20 minuten extra van Beveren tot de Tijdsmanstunnel. Brusselse Buitering, een kwartier van Wezenbeek-Oppum tot Diegem en nog eens een kwartier van Grimbergen tot Jetten. En op de Antwerpsring richting Nederland ook een kwartier tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West.
6: De 70's Top 1000 met Sebastian de Krop.
5: Nummer 407.

Het beste songfestivaljaar uit de 70s, dat was het ongetwijfeld 1973. Anne-Marie David won dat jaar voor Luxemburg met Tute Reconnaîtra. Cliff Richards werd derde, Power to All Our Friends. En dit eindigde op de tweede plaats, allemaal op maar een paar punten van elkaar. Eres tú van Mos Sedares. Een hele goede middag, het is 9 over 4. Nog een uurtje te gaan vandaag in de 70s top 1000. Deze week neem ik je mee tot 5 uur. Iedere dag tellen we verder af in deze mooie lijst. En ja, het wordt spannender en spannender. Straks beginnen we aan de bovenste 400. Dus het begint er toch stilaan serieus om te worden. Jij mag altijd reageren natuurlijk op de muziek in deze lijst. Dat kan je doen via onze website nostalgie.plus. Heel eenvoudig om zo een bericht te sturen. Of via WhatsApp, mag ook, hè, op 0477-900-800. Vivian bijvoorbeeld laat weten. Ik beleef mijn jeugd opnieuw. Wanneer er een liedje begint, maak ik er een spelletje van. Of ik nog weet wie de uitvoerders zijn. De zon buiten en ik binnen aan het genieten van die prachtige muziek. Dankjewel. Dimi, die is ook volop aan het luisteren. Hij zegt, ik heb de 70s ja, pas later echt goed ontdekt, aangezien ik pas in 1977 geboren ben. Maar ik heb er wel goede herinneringen aan. En dat is iets wat ik merk bij veel mensen. Veel mensen zijn misschien niet echt een kind geweest of hebben die 70s heel bewust meegemaakt. Maar op een of andere manier, is het nu via de ouders of is het puur omdat het zo'n goede muziek is, kennen we het allemaal wel. Het is een heel erg mooi, een heel divers decennium. En dat ga je dit uur ook merken. Wat heb ik onder andere in de aanbieding? Wel, John Travolta met de muziek uit Grease. De ska van Madness ook. En eentje die helemaal bij het zomerweer past met Casey and the Sunshine Band. Keep It Coming Love staat ook klaar. Eerst Grand Funk Railroad, Some Kind of Wonderful. En op 406 nu al Sheila and the B. Devotion met Spacer. The 7

Some Kind of Wonderful Grand Funk Railroad staat ermee op 405 in de 70s top 1000. Een instrumentaal nummer dat een hit wordt over de hele wereld. Het gebeurt de dag van vandaag, ja, eigenlijk amper of niet nog, maar in de 70s was dat even anders. Denk bijvoorbeeld aan El Condor Pasa of een Albatros van Fleetwood Mac. Of het volgende natuurlijk ook, In Dulci Jubilo van Mike Oldfield. Eentje waar je volgens mij spontaan vrolijk van wordt. Met de panfluit of de dwarsfluit of het wat ook het maar mag zijn. Mike Oldfield.

Het is van oorsprong een Duits kerstlied uit de 14e eeuw. Kerstmuziek bij 30 graden en veel zon in de 70s top 1000. Kan alles in Dulce Jubilo van Mike Oldfield.

0: Straks zingt Bill Withers over zijn jeugd in Lean on Me. En je kan ook meezingen met Gilbert O'Sullivan.
1: Words mean so little when you look up and smile. I don't care what people say. To me you're more than a child. Oh Claire.
0: Claire, genoemd naar het driejarig dochtertje van zijn manager, waar Gilbert O'Sullivan thuis alles vaker over de vloer kwam. Claire straks op 401.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
4: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
5: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familie barbecue.
4: Voorwaarden op Colruyt.

0: Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tong gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Elk je eigen bedrijf start als een droom. Maar eentje beginnen kan best overweldigend zijn. Je bent tegelijk ontwerper, marketeer en logistiek manager. Gelukkig is er Shopify. Het platform achter miljoenen wereldwijde bedrijven. Door de kant-en-klare templates en AI-tools van Shopify heb je geen stress en bouw je makkelijk een prachtige webshop. Klaar om te verkopen? Dan ben je klaar voor Shopify. Maak werk van je ondernemersdroom. En start vandaag nog voor 1 euro per maand op shopify.be. De 70s Top 1000.
6: Top 1000.
7: Nostalgie Plus.
8: Nummer 403.

Lean on me, Bill Withers. Het neemt Johan mee terug naar de 70s en zijn tijd bij de Scouts. Het is een van die nummers die vaak gespeeld werd rond het kampvuur, zegt hij. Een paar van de leiders haalden tijdens het jaarlijks kamp hun gitaar mee. En dan speelden ze de hele avond muziek terwijl wij wat babbelden, wat speelden. En vooral blij waren dat we zo lang konden en mochten opblijven. Goede herinneringen aan de 70s, ook bij Luc. Ik was in de jaren 70 als 16-jarige DJ in een klein zaaltje. De muziek van Nostalgie Plus brengt zoveel mooie herinneringen terug. Wel, dat is heel leuk om te lezen, Luc. Daarvoor doen we het natuurlijk. Verder met Casey en de Sunshine Band. Ze zijn goed vertegenwoordigd in de 70s Top 1000. 7 keer in totaal. En ik ben blij dat dit er ook bij is. Keep It Come In Love op 401.

0: de lach hier is die van Claire zelf, 3-jarig dochtertje van de manager van deze Gilbert O'Sullivan. Straks mag je je stoerste leren jas aantrekken en je haren met veel gel naar achteren kammen. Net als John Travolta in Grease. Grease Lightning. Eerst de files die met een kwartier vertraging of meer. De Brusselse buitenring schuif je 35 minuten aan. Tussen Grimbergen en Jette, Antwerp-Sting richting Nederland 25. Van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen 20 minuten extra van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. Antwerpsring richting Gent ook 20 van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op D17 naar Antwerpen vlieg je een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West. Brusselse binnenring een kwartier van Anderlecht tot Groot-Bijgaarde. En op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-West.
1: De 70's Top 1000.
2: Top 1000.
1: Nostalgie plus.
3: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic.
4: Why it's a greased lightning?

0: Zou Barry White dit jaar op 1 eindigen in de 70s top 1000 met The First, The Last, My Everything? Hij was er vorig jaar met de 4e plaats dichtbij. Geef je favoriet uit de top 20 nog een laatste duwtje in de rug en stem het naar de 1e plaats via nostalgie.plus. Dit was Can't Get Enough of Your Love, Babe van Barry White.
1: Straks in de 70s top 1000.
0: Madness staat klaar. Ze komen over een paar weken naar het Cactus Festival in Brugge. One Step Beyond is hun enige 70s hit. De rest is al 80s. En ik heb ook Charles Aznavour in het Engels.
2: She may be the beauty or the beast. Maybe the famine or the feast. May turn each day into a
0: en dat met het mooie She. Straks op 397.
3: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
4: Midas, je kan altijd vooruit.
5: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
6: Dat had ik even nodig.
5: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
8: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
9: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
10: Ik wacht op de solden, hè, schat.
9: Ja.
7: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
11: Draai de tijd terug, niet het volume. Hoor de 70s zoals ze klonken. Boek een gratis hoortest in een Audica hoorcentrum. Audica, hou van je oren.
1: De 70s top 1000.
12: Top 1000.
13: Nostalgie plus. Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy monster sound. One

Ik maakte het even romantisch de voorbije minuten. En met Charles Aznavour lukt dat probleemloos. She op 397 in de 70s top 1000. Daarnet speelde ik muziek uit Grease. Zometeen heb ik er eentje uit Saturday Night Fever. Een van die andere goede dansfilms uit de 70s. Met Yvonne Elliman. Eerst gaan we shaken en rocken in het gezelschap van Billy Swan.

0: Ze zou oorspronkelijk How Deep Is Your Love zingen voor de soundtrack van Saturday Night Fever. Maar dit bleek uiteindelijk een betere keuze. If I Can't Have You van Yvonne Elliman. Morgen om 9 uur gaat Leen verder met de 70s Top 1000. En straks is Domi er met de 70s Top 1000 aftershow. Ook bij hem alleen maar 70s. Ik zie een goede rockplaats van Golden Earring. Je gaat kunnen dansen met de Philadelphia International All-Stars. En veel meer. Ik heb Louis Neefs nog op 394. Mijn vriend Benjamin. Nostalgie.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

naar Katelijne Waver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde bleven we gezellig.

0: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's Top 1000.
3: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
4: Een zeer goedemiddag en zo hebben we dag 6 alweer erop zitten van onze 70's Top 1000 die morgen gewoon verder gaat. Maar dat gaat ons niet tegenhouden om nog wat 70's muziek door die radio te sturen. Met straks de Golden Earring, Back Home en zometeen Andrew Gold. Your golden years. Never Let Her Slip Away staat klaar. Maar hier is tijd voor het nieuws van 5 uur. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De federale politie zal alle controleposten op de luchthaven van Zaventem de hele zomer maximaal bemannen. Dat zegt binnenlandminister Kentijn. De lange wachttijden aan de grenscontroles zijn al langer een probleem. Vooral bij grote drukte zullen agenten nu massaal aanwezig zijn op de 10 verschillende controleposten. Eerder kondigde Kentijn ook een opleidings- en recruteringsronde aan om het personeel weg te werken. Zo'n 60 gespecialiseerde agenten volgen het traject. De stroomprijs stijgt naar het hoogste niveau in jaren. Er wordt verwacht dat de prijs morgenavond stijgt naar meer dan 650 euro voor een megawattuur. Dat laten energieleveranciers weten. Komt omdat we massaal onze airco's aanzetten. Overdag wordt dat gedekt door zonnepanelen, maar 's avonds vallen die weg. Er is ook weinig wind en het zijn dan de gascentrales die ons van elektriciteit moeten voorzien. En die rekenen dat door. Vooral als je een dynamisch contract hebt, zal je dat dus voelen. De Japanse keizer en keizerin zijn vanmiddag aangekomen in het kasteel van Laken. Ze logeren er de komende dagen bij onze koning Philippe en koningin Mathilde. Dat is best uitzonderlijk. Alleen bevriende koninklijke families mogen bij hen thuis logeren. De Japanse keizer en keizerin landden afgelopen zaterdag in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Ze werden er opgewacht door kroonprinses Elisabeth, die haar debuut maakte met een allereerste verplichting tijdens een staatsbezoek. Die gaat morgen dus echt van start, met onder meer een ontmoeting met onze premier De Wever. En in het Verenigd Koninkrijk heeft de sociaaldemocraat Andy Burnham de eed afgelegd als parlementslid. En daarmee ligt de weg nu open om de Britse premier Starmer op te volgen. Die kondigde vanmiddag zijn ontslag aan na toenemende kritiek. Burnham is voorlopig de enige kandidaat om hem op te volgen. Als er geen tegenkandidaten zijn, kan Burnham volgende maand al starten. Vanavond en vannacht helder en blijft warm met minima bij 21 graden. Morgen en de rest van de week opnieuw zomers warm tot 35 graden. Woensdag en donderdag zelfs nog wat warmer tot 37 graden. Vrijdag en in het weekend weer kans op onweersbuien.
3: De 70's Top 1000
2: Aftershow met Dominique Kromme.

valt mij eigenlijk een klein beetje tegen. Slechts 3 noteringen voor Golden Earring. Uiteraard met die grote Radar Love. Later deze week nog in de 70s, top 1000. En dit was uit 1970. Back Home hier bij Nostalgie Plus. In de jaren 90 was er een Amerikaanse band. Die heette Mr. Big. Maar dat was niet een originele naam. Want in 1977 was er al een Engelse variant van Mr. Big. Die scoorde dit leuke liedje. Romeo.

0: 78 bij Nostalgie Plus. Met Elvis zometeen. In 1972 maakte die Always On My Mind zijn nummer.
1: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

Ze was afkomstig uit Wisconsin in Amerika. Haar debuutalbum kwam uit. Daar was een goed verkocht album, maar ze had toch een speciale band met Europa. Zo goed zelfs dat ze uiteindelijk permanent naar Europa verhuisde. Chai Coltrane, 1973 en You Were My Friend. En nu de zomerse klanken in je radio uit de 70s van Shake. Uit de zomer van 1976. You Know I Love You, Tu Sais Je T'Aime.

in 1973 al een dikke hit. En toen Levi's het nummer in 1990 opnieuw gebruikte voor een tv-commercial met een motorrijder, werd de plaat zo massaal herontdekt dat het opnieuw een hit werd voor de Steve Miller Band, The Joker. Ron Moss, die kennen we allemaal als acteur in de soap opera The Bold and the Beautiful. Maar daarvoor had hij al een carrière bij deze band, onder andere Player. Hun grootste wapenfeit heette Baby Comeback, een hit in 1978.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje of barst in je auto eruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
8: Put your hands in the air. Give me all your money.
9: This is the story of my baker.

gebaseerd op een echte mama van gangsters. Ma Barker heette het echte personage. Werd Ma Baker in de versie van Boney M. uit 1977 hier bij Nostalgie Plus in de 70s Top 1000 Aftershow. Met straks The Ramones en de Blitzkrieg Bob. Pre-punk uit 1976. Nu eerst naar Nederland met de band T-Set. She Likes Weed.

Bijna niet voor te stellen dat ze het ritme oppikte van een liedje van de Bay City Rollers. En de kreet Hey Ho, Let's Go doet iedereen meebrullen met de Ramones. De pre-punk uit 1976 en de Blitzkrieg Bob. En nu op weg naar Frankrijk op de Route du Soleil met dat onsterfelijke en onverslijdbare Une Belle Histoire van Michel Fugain.

0: jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
3: Ah ja, het is mosselseizoen.
2: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
3: En wel, met u ga ik graag in zee.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Doe, doe, doe.
4: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
5: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
4: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
6: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
7: Nostalgie Plus, overal meenemen? Dat kan met de app van Nostalgie.
8: Of luister via FM, DAB+, digitale tv of nostalgie.plus.
9: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
10: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
9: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
10: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
11: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
12: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
7: En kies via nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
13: Goedenavond, straks de originele versie nog een keertje van Walk This Way van Aerosmith. En de Queen of Disco staat voor je klaar zometeen. Haar naam Donna Summer met Hot Stuff. Maar het is tijd voor het nieuws van 6 uur. Goedenavond.
14: Een goeie avond. De federale overheidsdienst Economie lanceert een website met gevaarlijke producten. Op die website vind je een lijst met alle teruggeroepen producten. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed of een fietshelm met een riem die niet vastzit of elektrische apparaten die in brand kunnen vliegen. Jaarlijks worden er duizenden producten teruggeroepen, maar slechts een klein deel sturen we effectief terug. Vaak omdat we niet eens weten dat er een terugroepactie loopt. Alle informatie vind je via de website gevaarlijkeproducten.economie.fgov.be. De federale politie zal alle controleposten op de luchthaven van Zaventem de hele zomer maximaal bemannen, dat zegt binnenlandminister Kenteij. De lange wachttijden aan de grenscontroles zijn al langer een probleem. Vooral bij grote drukte zullen agenten massaal aanwezig zijn op de 10 verschillende controleposten. Eerder kondigde Kenteij ook een opleidings- en recruteringsronde aan om het personeelstekort weg te werken. Zo'n 60 gespecialiseerde agenten volgen het traject. De Japanse keizer en keizerin zijn vanmiddag aangekomen in het kasteel van Laken. Ze logeren er de komende dagen bij onze koning Philippe en koningin Mathilde. Dat is best uitzonderlijk, want alleen bevriende koninklijke families mogen bij hen thuis logeren. De Japanse keizer en keizerin landden afgelopen zaterdag in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Ze werden er opgewacht door kroonprinses Elisabeth, die haar debuut maakte met een allereerste verplichting tijdens een staatsbezoek. Die gaat morgen echt van start met onder meer een ontmoeting met onze premier De Wever. En de Verenigde Staten hebben hun sancties tegen Iraanse olie voor 60 dagen opgeschort. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën aangekondigd. Het is een onderdeel van het principeakkoord tussen de VS en Iran dat vorige week werd ondertekend door beide presidenten. Gisteren zaten beide landen ook samen voor hun eerste echte vredesgesprekken. Deze week gaan die onderhandelingen voort. En de bedoeling is om binnen die 60 dagen een definitief vredesakkoord te vinden. Vanavond en vannacht helder en het blijft ook heel warm met minima bij 21 graden. Morgen en de rest van de week opnieuw zomers warm tot 35 graden. Woensdag en donderdag zelfs nog wat warmer tot 37 graden. En vrijdag en in het weekend wel weer kans op onweersbuien.
15: De 70s Top 1000
16: Aftershow met Dominique Kromme.

In de jaren 80 zouden ze de mannen van Run DMC erbij halen om er opnieuw een wereldhit van te maken. Het origineel kwam uit 1975, Aerosmith en Walk This Way hier bij Nostalgie Plus. Met de gevoelige tonen zometeen van Rolls-Royce, Love Don't Live Here Anymore. Een nummer dat nog gecoverd werd door Madonna later in de jaren 90. Nu eerst Smokey.

0: een van de eerste nummers waar een drumcomputer gebruikt werd. Met de zangeres Gwen Dickey die letterlijk en figuurlijk alles in het nummer stak na een heftige ruzie met Norman Whitfield. En in eerste instantie weigerde te zingen. Later nog een hit voor Madonna op haar album Like a Virgin. Love Don't Live Here Anymore. En straks Albert Hammond, The Free Electric Band.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Amai, zalig.

0: beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij de meloen delen?
1: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

Eén notering deze keer maar in onze 70s top 1000. Deze zijn jullie een klein beetje uit het oog verloren. Glen Campbell met Southern Nights. Die andere staat er natuurlijk wel in. En dan heb ik het uiteraard over Rhinestone Cowboy. Straks een liedje dat in de jaren 60 origineel werd gezongen. En in de jaren 70 een hit werd voor Amy Stewart. Knock on Wood, dat is voor na deze belpopclassic van Chris de Bruyne.

13 jaar eerder was het al een legendarische hit op het Stax label, gezongen door Eddie Floyd, maar de versie 1979. Dat was pas een hit in de discotheken. Amy Stewart en Knock on Wood. Van Procol Harum kennen we uiteraard allemaal A Wider Shade of Pale en een paar andere liedjes. En deze heeft de lijst niet gehaald, maar gelukkig zijn wij er dan s'avonds om in de 70's Top 1000 aftershow te draaien. Procol Harum, hier is Conquistador.

0: Allee bro, je pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
3: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
5: En ook uw budget vakantiepech?
4: Wat?
5: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
4: Oh nee?
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
9: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.

liedjes in een nieuw kleedje te steken en er opnieuw hits mee te scoren in de jaren 70. Showbody Buddy en Under the Moon of Love. En deze man, ja, die kon meer dan alleen maar breekbare en sfeervolle ballads neerzetten. Hij kon ook nog een keertje energieke Franse pop maken. Julien Clerc en Venise. Elle voulait...

werd een grote verrassing voor de muziekwereld, want de groep ging in 1973 uit elkaar. Maar in 1977 klonk daar plotseling weer de stem van David Gates van de band Brad. En Lost Without Your Love in 1977. Straks nog Pilot hier met January. En nu naar een legendarisch dubbelalbum van Stevie Wonder. Het album heette Songs in the Key of Life. Zijn ode aan jazzlegende Duke Ellington heette Sir Duke.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.be.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
7: Info in voorwaarden op carglass.be.
8: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
9: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
10: Tel mee af naar de nummer 1 in de 70's top 1000.
11: En kies via Nostalgie.plus jouw ultieme favoriet uit de top 20.
12: Fel en vurig als de zon buiten Cheap Trick aan de start met de spot op jouw 70's en al een beetje vakantie. Your golden years. Jouw verhaal, welkom. Nostalgie.plus. En er is nieuws, dat krijg je van Fraukje.
13: Goedenavond. Buitenlandse Zaken heeft 5 visa uitgeleend aan een delegatie van de Taliban om af te reizen naar Brussel, dat zegt buitenlandminister Prevot. Opvallend, de visa gelden slechts voor 1 dag. De Taliban is uitgenodigd door de Europese Commissie om te onderhandelen over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Prevot zelf keurt die uitnodiging af, maar kan het bezoek naar eigen zeggen niet weigeren, omdat het voor de Europese Commissie is. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch en protesteerden eerder al tegen het bezoek. Wanneer dat precies zal plaatsvinden, wil Buitenlandse Zaken om veiligheidsredenen niet zeggen. De Zweedse autobouwer Volvo Cars roept in ons land meer dan 4000 plug-in hybrides terug naar de garage. Voor een probleem met de batterij. Door een productiefout kunnen de auto's oververhit raken en mogelijk in brand vliegen. Wereldwijd worden zo'n 64.000 auto's teruggeroepen. Volvo Cars zal je zelf contacteren als jouw auto betrokken is. Je maakt dan best zo snel mogelijk een afspraak bij de garage en rijdt tot dan enkel nog op benzine. In Carpentras in Zuid-Frankrijk zijn 2 jonge kinderen dood teruggevonden in een snikhete auto. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht, maar de hittegolf is de meest waarschijnlijke oorzaak. De moeder van de kinderen moet nog verhoord worden. Frankrijk kampt net als ons met een hittegolf. In bijna de helft van de departementen geldt code rood. Vanavond en vannacht helder en blijft warm met minima bij 21 graden. Morgen en de rest van de week opnieuw zomers warm tot 35 graden. Woensdag en donderdag zelfs nog wat warmer tot 37 graden. Vrijdag en in het weekend wel weer kans op onweersbuien.
12: Dankjewel, Fraukje. De files lossen op. Wel nog een defect voertuig op de Brusselse binnenring. 42 minuten aanschuiven daar tussen Wezenbeek-Oppem en Groenendaal. En op de Antwerpse ring richting Gent, 24 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel. De Antwerpse ring richting Nederland, daar schuif je 16 minuten aan tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost.
10: Jouw verhaal met Anne Grutman.
14: Nostalgie Plus. I want you to want me.

Dat het warm is, verdorie. En Cheap Trick steekt nog een tandje bij met I Want You To Want Me uit 1979. Finale week in jouw 70's top 1000. En aftellen naar vakantie misschien. Tijdens de laatste week voor de zomervakantie zoomen we in op jouw vakantieverhalen van vroeger en nu. Hoe was dat met het hele gezin in een auto zonder airco, maar met heel veel goesting? Welke muziek hoorde daarbij? Radio of altijd dat ene cassettebandje? Wat maakte die reis onvergetelijk? De stops, het landschap of een ontmoeting misschien? Oftewel, welke vakantierit vergeet jij nooit meer? Jouw verhaal op weg via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800. En misschien hoor ik je dan straks wel hier op de radio.

heerlijk in het ritme van de zomer van vandaag. Niet te snel, maar ook niet te traag. Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley. Ik hoop dat Mark er zich ook in kan vinden. Want hij schrijft, onze vakanties begonnen altijd met ruzie over de muziek. Mijn vader wilde BRT2, mijn broer Queen op cassette en mijn moeder wilde het liefst van al in rust de kaart lezen. Met alle gevolgen van dien. Eén keer zijn we compleet verkeerd gereden en belanden we op een dorpsfeest. Uiteindelijk werd dat wel de mooiste avond van de vakantie. Ergens aan het eind van de 70's in het zuiden van Frankrijk.

0: laatste in onze lijst van 1000 vandaag was voor Edison Lighthouse Love Grows op nummer 408. Leen opent morgen weer één trapje lager en zo komen we steeds dichter bij die eerste 20. Stemmen maar, hè. Kan tot donderdagavond 7 uur via nostalgie.plus. En scherven brengen geluk, Nick Lowe, na de Four Tops.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
3: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
1: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Het beste uit de 60s,
2: 70s
5: en 80s.

I love the sound of breaking glass. Nick Lowe ziet sterretjes in zijn voorruit. Toch maar beter niet wanneer je naar vakantie rijdt, zoals bij Wendy vroeger. Anne, wij trokken in een Opel Kadett naar de Côte d'Azur. Vier kinderen op de achterbank, valiezen op het dak en moeder met boterhammen in zilverpapier op haar schoot. Airco was er niet, dus mijn haar plakte steeds weer tegen mijn gezicht. Maar eens die auto in, dan was het al vakantie, nog voor we België uit waren. Oh.

uit 77, Crystal Gayle, Don't It Make My Brown Eyes Blue. Ook de temperatuur buiten nodigt uit naar 70s nostalgie. Die zomer van 76, weet je nog. Beetje eerste hulp bij hoge temperaturen uit het nieuwsblad. Pas je ritme aan, leef vooral 's ochtends en 's avonds actief. Zoek de koelte op in een zwembad, maar ook een bibliotheek, een kerk of een supermarkt kunnen inspireren bij dit weer. En drink voor je dorst hebt en let erop dat anderen dat ook doen. Een beetje lief zijn voor elkaar, toch? Isabelle A.

0: Traffic jam, enige nostalgie is hier helemaal op zijn plaats. Maar de files van vroeger waren echt niet minder vervelend dan vandaag. Daarom kozen Eriks ouders voor een dichtbij vakantie in de Ardennen. Op mijn zesde voelde dat als Canada. De caravan rook naar gas, koffie en natte handdoeken. Heerlijk eigenlijk, ik zou er zo opnieuw in kruipen, schrijft hij. Ja, Erik, tweede kansen ook bij Luisa Fernandez na een wereldklassiek.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.

0: meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming 1+1 gratis. Mooi weer van... Kruis.

jouw feest van de 70s met jouw 70s top 1000 nog tot vrijdag. En in de laatste week voor de zomervakantie peil ik naar jouw meest onvergetelijke vakantiereizen. Jean-Pierre vond ons via WhatsApp en vertelt: mijn mooiste vakantierit was die met mijn lief naar Parijs eind jaren 70. Een tweedehands Fiat, amper centen, maar wel een cassette van Joe Dassin. Een klein hotelletje, een lange avondwandeling langs de Seine en een huwelijksaanzoek maakte die vakantie onvergetelijk. Jouw vakantieverhaal 0477 900 800 via WhatsApp of gewoon nostalgie.plus.

Broeierige zomerzon, leven de airco in de studio, maar daarbuiten puf ik dus net zo hard als jij, vermoed ik. Ich bin wie du, Marianne Rosenberg scoorde ermee in 75 en vandaag een frisse wind. Zeer welkom na 8 uur. Of dit Yes Please, Wet Wet Wet.

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Hou je van verhalen over muziek?
3: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
2: Of luister je gewoon liever naar pop? Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
4: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+. Jouw verhaal.

dat het warm is voor jou, net zoals voor mij, een beetje zoals hier. Ik bin Bidou van Marianne Rosenberg. En hoe ging jij vroeger typisch met vakantie? Daar herken ik mezelf waarschijnlijk ook wel in. Met het hele gezin langs de autoroute du Soleil, terwijl de Franse classics klonken. Hoe hield je je bezig als het nog ver was? Wat maakte die reis onvergetelijk? De stops, het landschap, een ontmoeting. Jouw absolute vakantiereisverhaal. Doe het op de bus via nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800. De studio.

Sofia was de tijd verloren door het voetbal. Blij dat ze nog net Marianne Rosenberg mee kon pikken. Hopelijk heb je het goed fris in de studio, schrijft ze. Ik neem je mee het terras op in de schaduw. Helemaal prima, Sofia. En mocht je een fijn vakantieverhaal hebben, laat maar komen. Bij Nancy thuis begon de vakantie altijd om 4:00 ochtends. Mijn vader vond dat we voor de files moesten vertrekken. Wij zaten in pyjama op de achterbank, half slapend met een kussen tegen het raam. Maar ergens rond Luxemburg kwam dan precies altijd de zon op en dan zette mijn moeder de radio aan. Dat moment vergeet ik nooit meer.

0: Die eenzame fietser onderweg tegen de wind in, Jimmy. Warme vader-kind nostalgie uit 1973. Jouw 70s feest nog een hele week bij Nostalgie Plus. Dat zetten we straks nog in de verf met Charles Aznavour en Supertramp. Eerst je beste danspassen bijbenen na Roxy Music.
1: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
2: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
3: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
2: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
3: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
4: Het beste uit de 60s,
5: 70s
4: en 80s.

0: altijd aan vakantie toe, zo klinkt het wel. He's just a runaway. Vakantieverhalen deze week in jouw verhaal. Vakantiereisverhalen vanavond. En vakantie en Frankrijk lijken tot hiertoe hand in hand te gaan, ook bij Benny. Zijn vakantieverhaal speelt zich af in 82 aan de Côte d'Azur. Een bloedhete avond op een terras aan zee. Een paar Nederlandse vakantievrienden haalden hun gitaar boven en zetten in met Take Me Home Country Roads. Ik was toen nog goed bij stem en zong mee. Even later sloten ook een paar Afrikaanse jongens met slaginstrumenten aan. En daarna zong er plots nog een groep Britse toeristen mee. Zelfs de politie kwam even kijken, zeer geamuseerd. Gelukkig, schrijft hij nog, bestaan er geen beelden of klankopnames van. Benny, dat zou nu wel anders zijn met die mobiele toestellen.
1: Your golden years. Nostalgie.
2: What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa! What's new, pussycat?

dynamieke stem van Roger Hudson klinkt als zon en vakantie, vind ik. Meer van dat. Heb je nog een excuus nodig om de autoruit open te draaien?

En net bij deze Franse klassebak komt een rit naar Spanje voorbij fietsen. Onvergetelijk voor Karel. Vakantie in 83. Mijn vader had net een nieuwe cassettespeler in de auto en wij mochten één cassettebandje meenemen. Dat werd Rumours van Fleetwood Mac. Tegen de Pyreneeën kon mijn moeder elk nummer meezingen. Wel, dan heb ik nog een fijne verrassing voor jou, Karel. Maar eerst nog even Elton John en Marvin.

dat nog nodig is bij deze temperatuur. De Pointer Sisters zetten jouw 70s maand in vuur en vlam zometeen. Morgen cruisen we verder in jouw verhaal van vakantiereizen naar vakantieplekken. Camping, pension, appartement aan zee, hotelletje in de bergen of elk jaar datzelfde huisje. Jouw meest nostalgische herinneringen mag je nu al kwijt via nostalgie.plus of WhatsApp 0477-900-800. Mark Elmond en Jean Pitney hier en zometeen die vakantie naar Spanje voor Karel met Fleetwood Mac.

0: moet dat vergelijken met 2018, wat daar stond.
1: Plus, de Bruyne... We kunnen daar niet blijven op. Maar dat gaat gelijk. Maar
0: dat moeten we ook wel eens aanvaarden.
2: De tweede wedstrijd van de Rode Duivels op het WK is gespeeld en eindigt opnieuw in een gelijkspel. 0 gemaakte doelpunten door Belgische spelers en slechts 2 punten. Dat moet dringend besproken worden met 2 kenners van de nationale ploeg, Frank Raas en Frankie van der Elst. Welkom bij de podcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Frank en Frankie. Heren.
1: Ja, Simon.
2: Eindresultaat 0-0.
0: Ja, dat is jammer, maar helaas. Het probleem is, ze hebben hun best gedaan. Die kunnen niks zeggen over grinta, over ingesteldheid. Kunnen allemaal niks. Ze zijn ervoor gegaan van in het begin. Maar ja, de kwaliteit, denk ik. En de messen gaan nu wel geslepen worden. Want ja, er zijn wel dingen veranderd. Traskin is dan mogen starten. Salemakers is erbij. Lukaku was eigenlijk de grootste verrassing. Dat hij van minuut 1 erbij was. Maar het heeft allemaal weinig gerendeerd.
1: Ja, van de 4 wissels die er zijn doorgevoerd. We waren allemaal heel erg blij dat de Lukaku erbij was.
0: Tuurlijk.
1: En die heeft ook zijn match gespeeld. Maar je ziet, ontbreekt wedstrijdritme, matchritme. En dat is logisch. Maar van de 4 wissels was de Kuiper onze beste man. Ja. En tegelijkertijd ook de man die ons uiteindelijk
0: 3 keer met rechts getrapt.
1: En van de mannen die we er echt wel in wilden, als Raskin, speelde een mindere match, ook minder aan de bal. Ja. En we hadden gedacht van met hem.
0: En Salemakers.
1: En Salemakers in het begin nog wel goed, maar dan zo snel maar niet zo meer gezien.
0: Dat verrassende dat hij in zijn spel heeft, zo dat onvoorspelbare, dat was er helemaal niet.
2: Voor het WK begon, was overal gezegd en geschreven, zonder een fitte Lukaku hebben we een probleem voorin.
0: Ja, dat is ook zo. Hè.
2: Ja, dat klopt nu wel. Hè. Hij start, maar zoals Frankie zei, is niet helemaal fit. En dan wordt een doelpunt maken.
0: Hij is wel gezond. Hè, maar
2: heeft geen ritme.
0: Maar het draaien en keren, dat ja.
2: Ja,
0: natuurlijk, hij heeft geen volledige match gespeeld dit seizoen.
2: Nee.
0: Dat is weinig. Hè.
2: Ik zei het in de intro, we hebben slechts 1 goal gemaakt dit WK. Een ongoal.
1: Zo wordt
2: het moeilijk om wedstrijden te winnen.
0: Heel moeilijk, want de laatste goal die we dus gemaakt hebben op een WK is die van Batshuayi in Qatar tegen Canada.
2: In 2022.
0: De ruzie tussen de Bruyne en Alderweireld, net voor de bank. Nadien 2-0 verloren, zeker, van Marokko.
1: En dan Kroatië.
0: De 0-0 tegen Kroatië. Dus scoren is ook met Lukaku blijkbaar een toch stevig probleem.
1: Maar nu is het ook gezien de tegenstanders die je hebt, Frank. Ja. Egypte, Iran... Met alle respect voor die ploegen, Iran vandaag ook.
0: Ja, we gingen vlot naar de 9-9 gaan, vooraf gezien.
1: En dat je tegen dat soort ploegen er niet in slaagt van te scoren. Zelfs eigenlijk weinig kansen creëren, ook vandaag. Ook,
0: want
1: zoveel hebben we er niet gehad.
0: 3 keer de Kuiper met op de voet.
2: Is...
0: En dan nog een schot van Telemans. Mm. Maar voor de rest...
2: Frankie heeft een paar keer geroepen uit de zetel toen we samen aan het kijken waren. 45, te weinig beweging voor de goal. Wat ging er mis bij... De keren dat we toch dreigden, Frankie.
1: Ja, ik vond, ik vond dat we iets te makkelijk hoog voorzetten. Terwijl ik dacht, inderdaad, bal achteruit. Zoals de eerste kans met de Bruyne, de Kuiper in tweede instantie. Was een bal achteruit over de grond. Oké, ik weet ook wel dat dat niet altijd mogelijk is. Dat die paslijn ook wel eens afgesloten is door in dit geval de vele Iraniërs die er staan.
0: Maar het is ook zo dat we zetten druk en die ploeg gaat achteruit. Maar moeten we gewoon ook eens niet terugzakken en wachten tot ze komen. Spanje kan dat bijvoorbeeld. Ja, wachten en dan toch de opening vinden. Ja,
1: we zijn een tijd lang een heel goede counterploeg geweest, Frank.
0: Ja.
1: Ik weet niet of dat we dat nu nog... Of dat we dat op dit moment zijn.
0: Nu, er was nu geen ruimte. We hebben niet gecounterd.
1: Maar dan zeggen we, Frank, als het dan niet lukt, dan zeggen we ze wachten af. Waarom zetten ze geen druk?
0: Ook de druk om nu fel te beginnen. Ja.
1: Dat hebben ze wel
0: En dat is zeker gebeurd. Ik vind echt, qua inzet kun je echt niks zeggen.
2: Jullie zeiden na 10 minuten meteen, het begin is beter dan tegen Egypte. Ja. Er is druk, er is drang naar voren. Maar we creëren er bitter weinig mee.
0: Ja, maar het is wat Maxime de Cabre doet, dat fantastisch, dat meekomen. Ze letten er ook niet op. En hij krijgt wel 3 keer de rechtervoet en 1 keer wel echt goed getrapt.
2: Ja.
0: Maar Berjavant, mogen we ook wel zeggen, speelde op een niveau. Als Courtois dat doet, zeggen we, Courtois speelde een fantastische match. Berjavant, ze hadden hem moeten houden bij de Antwerpen.
1: Zeg,
0: maar één keer liggend pakt hij die bal nog.
1: Ja, ja, dat was zo. Oké, de Kuiper moet hij wel binnentrappen. En, zeker wel een klein beetje omhoog. Ook, maar dat heeft te maken toch, zeg ik, dat hij voor zijn rechter valt. En dat je snel moet reageren. Waardoor dat hij die bal niet omhoog trapt.
3: Maar wat mij hebben ze geleerd, bij een bal dat de keeper op de grond ligt, hoog in het dak van het doel. Maar, en hij schuift hem laag over de grond.
0: Oh, dus, was dat?
3: Olympia Wijgmaal.
1: Dat klopt wel. Dat klopt wel, maar dat gaat zo snel ook.
0: Dat is eerder trappen
1: in een reflex.
0: Ja.
1: Als je wat meer tijd hebt, dan trap je hem omhoog.
3: Is dat niet het probleem van de Belgen? In de WK-kwalificatie was het ook, hebben we het hier ook gezegd, dat de Kuiper in het begin meer de topschutter was en veel goals maakt. Het kan toch niet dat in een ploeg als de Rode Duivels, met toch spelers als Trossard, Doku, dat de gevaarlijkste man aanvallend die linksachter is Maxime de Kuiper. Dan is er toch een probleem.
1: Nee, dat kan ik je gebeuren. Maar dat mag niet. Stel dat dat tegen Nieuw-Zeeland weer gebeurt, dan is dat inderdaad niet normaal. De beste man van de Belgen, Trossard. Maar die heeft inderdaad geen kans zelf gehad. Dat was wel de beste speler van ons.
3: Je moet toch... De Kuiper, goede traptechniek en een goede techniek in het algemeen. Maar het kan toch niet dat hij 3 keer in de 16 is, de bal dan niet afwerkt. Daar moet toch iemand anders...
0: Dat is goed dat hij er is.
1: Dat is goed dat hij er is, maar je hebt gelijk. Als je zegt van hij alleen maar die de kansen krijgt, dat is niet goed. Ja, er moeten nog andere mannen zijn die
0: ook... Lukaku heeft eigenlijk geen enkele trap op doel gehad, hè.
3: Nee.
1: Zo'n keer een kopbal
3: bij de avant na 2 minuten op. Bij de vand getrapt, dat heeft hij gedaan helemaal in het begin van de wedstrijd.
1: Dat eerste moment met De Bruyne en de Kuiper, ons al na 9 minuten,
0: dan rol je daarover.
1: Ja, misschien niet erover, maar goed.
3: De opstelling is ook al voorzegd, 4 wissels,
0: mm-hmm.
3: Waaronder Raskin, waar wij na de vorige wedstrijd omgeroepen hadden. We zeiden hij heeft betere voeten dan Onana. Nu in het uitvoetballen toch ook.
1: Maar fouten. Slechte ballen. Dat hij normaal niet doen moet. Dat was inderdaad wel zo. Maar goed, er waren alleen 4 wissels. Dat zie je niet zoveel. Oké, dat was 1 noodgedwongen door Doku.
0: Die mist je dan ook wel natuurlijk, hè. Je mocht zeggen, als die zo is demareert, dat ook wel. Ze kunnen dat niet zeggen, want dat is een veronderstelling.
1: Misschien is het overdreven, maar Trossard was een beetje onze Doku vandaag.
0: Ja, en hij voelde zich wel bevrijd spelen ook.
1: Heel veel, heel aanwezig, veel aan de bal.
0: Goeie beweging.
1: Iedere keer iets goed doen.
3: Ik wil even terugkomen op het middenveld. Wat doe je nu tegen Nieuw-Zeeland? Want je hebt al Onana eruit gehaald en Raskin gezet. Raskin speelt nu een mindere match. Haal je die er nu uit en zit je terug Onana? Breng je toch Van Aken?
0: De gouden driehoek.
3: Ja, we hebben de gouden... Maar we hebben de gouden driehoek gezien.
0: Maar dat was al op het moment dat met 10 man.
3: Het is niet eerlijk, ze hebben maar 10 minuten inderdaad met 11 en de gouden driehoek op het veld gestaan. Is dat de oplossing? Maar maak je dan niet het toernooi van zowel Onana als Raskin een beetje kapot? Omdat je die machette eruit had?
0: Je moet nu 26 man. Er zullen er veel ontgoocheld zijn. Het is nu winnen, hè. We moeten dan niet zeggen, arme Raskin, je mocht spelen omdat wij anders...
3: Oké, Frank, maar... We hebben het nu over tegen Nieuw-Zeeland en dan willen we allemaal de gouden driehoek zien. Maar als we in dan een 8e finale tegen Spanje of Frankrijk uitkomen...
0: Je moet toch aanvaarden op de bank wordt gezet. Moreira mag wel niet inkomen. Je moet hier dan ook ongelukkig zijn.
3: Nee, natuurlijk. Maar als je een speler laat starten en dan eens mindere match eruit... Dan kan je toch een toernooi van een speler...
0: Nee? Maar het is geen competitie van 30 of 34 matchen. Hè. Het is nu of nooit tegen Nieuw-Zeeland. Als je nu niet wint... Ja, dan heb je ofwel 2 of 3 punten. En dat kan pijnlijk worden, zelfs voor de derde plaats. Dus het is nu echt wel winnen. En Nieuw-Zeeland, die zullen ook wel nog moeten winnen. Dus dat wordt weer...
1: Ik denk dat, voor zover dat ik de matchen gezien heb, dat Nieuw-Zeeland echt wel de minste is.
0: De muur.
1: Van alle, maar dat is wel 2 lijnen van 4, waar je gaat tegen voetballen. En daar dan nog 1 voor en Wood.
0: Ja, en Lukaku
1: in de spits.
0: Zal je moeten starten, dus, hè.
1: Je gaat hem zeker weer nodig hebben om dat te slopen.
0: Maar de mensen gaan geslepen worden, ook in de pers en overal, en de reacties. En de mensen zijn ontgoocheld. Mensen zijn hier in het Boulard Park nu in Antwerpen bijvoorbeeld. Er staan er 100 mensen. Die hebben een ander scenario in het hoofd als ze daar naartoe trekken. Ik heb de mensen hier door de voetgangerstunnel, allemaal in kleuren en allemaal naar het park of naar de grote schermen. En iedereen... ja, is ontgoocheld. Hè. Dat gaat wegen, hè. Dat gaat allemaal... En wat gaat Garcia vertellen?
1: Ja, nu, hè, nu de persconferentie, dat is nu al bezig. Hè. Kritische vragen.
0: Ja.
1: Morgen opnieuw die kritische vragen. En binnen 2 dagen, ja, coach, wat gaat het doen? Wie gaat er spelen? Ga je nu spelen met de driehoek?
0: Nee, de roep om ja. Van Aken gaat vergeven, terwijl dat niet allemaal zo onlogisch is.
3: Van Aken heeft nu... een half uur gekregen. Oké, daar was een deel met 10. Wat vonden we eigenlijk van de gouden driehoek vandaag? Of maar, mogen we daar niet op oordelen?
1: Nee, geen gouden driehoek.
0: Maar leden van de gouden driehoek, die waren al vermoeid, die waren aan het spelen. En de Bruyne is ook vervangen door Fernandes Pardo. Ik vind dat hij die wel vroeg had mogen brengen.
3: Ja. Maar goed,
0: omdat hij snel is.
3: Later in de wedstrijd.
0: En dan moet je Trossard of de Bruyne eraf halen, dat klopt wel.
3: Maar we gaan even terug naar waar we waren. En dat is driehoek, bij de driehoek. Wat we daarvan vonden, we kunnen ze niet oordelen. Want, rode kaart, een gooi, haal er maar aan, Frank. Hij maakt wel elke wedstrijd een foutje of twee.
0: Ja, tuurlijk. Hij heeft dat ook in de eerste match tegen Egypte, die kopbal achteruit.
1: Mm-hmm. En ook
3: en het doordekken op Marmoush.
1: Een foutje of 3, 4. We hebben dat eerst.
0: Speelde hij wel op zijn wedstrijd, hè, snelheid. Maar nu had hij moeten rekenen op zijn snelheid. Hè.
1: In dribbelen ook, dat soort dingen doet hij wel goed. Hij neemt wel initiatief, maar hij maakt elke.
0: Maar die jongen speelt zoveel matchen mee. Dat is de 5e match of zo dat hij speelt.
1: Ja, maar goed.
0: En dat is het maar.
3: Maar deze fout had niet te maken met geen automatisme, maar gewoon puur een technische
0: fout. Maar laat ons dan samenvatten. Ja. Kwaliteit ook, hè. Gewoon bij veel spelers, die zijn goed, maar we komen uit andere tijden. Maar dat is al 2018.
1: Zoals vandaag ook, hè, we zijn wel nog dominant, maar we creëren te weinig uit de dominantie.
0: Ja, en we zijn ook verblind door die oefenmatchen. Mm. In Amerika ook, die twee. Dan tegen Kroatië en tegen Tunesië. Oh, het kon niet op. Doku ging de man van het toernooi worden. Ziekte, bevallingen en toestanden.
3: Een Gooi Mechelen was het centrale duo. Terwijl, je zei het al, afgekeurde goal. En 2 goede reddingen van Courtois. Of de Iraners stonden op voorsprong.
0: Ja, terwijl.
3: De tweede was... De volley van Taremi was redelijk op hem, maar die eerste...
1: Te veel ruimte hè, voor Taremi. En Taremi speelde wel een goede match uiteindelijk.
0: Sterk in de lucht, wel, Mechelen in de lucht, dat was moeilijk tegen Taremi.
1: Ja, maar hij is ook groot en hij is ook goed met de kop. En als dan zo'n bal is die echt min of meer goed komt voor hem, dan kun je er eigenlijk als verdediger niet aan. Het enige dat je dan nog kunt doen is echt in duel gaan en een overtreding maken.
0: Ja, maar natuurlijk, het is een beetje het gevoel, je hebt het ook al gezegd, van 86, 94 zijn we ook moeizaam doorgegaan. En die match tegen Saudi-Arabië in 94, 86 als derde doorgegaan.
1: Op de een of andere manier, ik heb dat straks
0: niet gedaan. Kan dat nog, is niet gedaan. Hè.
3: Laten we dan hopen dat het 86 wordt. En een nieuwe halve finale.
1: Maar goed, maar dat is zo.
0: De volgende ronde is nu al een opdracht. Zo gaat dat. Spanje heeft in 2010 zijn openingsmatch verloren tegen Zwitserland. Zijn wereldkampioen. Dat
3: Argentinië
0: kan,
3: heeft het vorige week ook zijn openingsmatch verloren van Saudi-Arabië. Het kan zeker, je kan groeien in een toernooi.
0: Ook tegen Saudi-Arabië, dus toch niet de absolute top. Hè.
3: Maar het is, zoals je zegt, nu toch wel van moeten. We moeten dringend wakker worden.
0: We blijven wel lang op ons honger. Al die vorige toernooi onder Tedesco, het einde van Martinez. Sinds 2018 is het eigenlijk vooral treuren is toch wel wat.
1: Maar de druk gaat alleen maar naar boven. Ja,
0: maar gepompt worden.
1: Gaat jij dat aankunnen om 5 uur 's ochtends?
3: Gaan jullie dikkers het aankunnen? Ja. Ik hoorde jullie een paar keer zeggen, zo'n toernooi is niet goed voor onze dikkers.
1: Ik heb dat gezegd,
0: ik heb een kunstclip, die kan dat wel aan.
1: Je wordt daar toch wel een beetje...
0: Ja, dat is een afdakclip.
3: De Terminator, Frank Ruijs.
0: De robot, hè.
3: De naam is al gezegd. Wij vonden hem vorige week al degelijk. Als enige blijkbaar.
0: Ja, Leandro Trossard.
3: Leandro Trossard was nu wel echt
0: de beste Belg. Ik vond dat hij iets te gemakkelijk werd afgeserveerd naar de vorige wedstrijd. Hij was gewoon
1: vooral bezig. Vooral de tweede helft was hij goed.
0: Ja, en aanwezig.
1: De eerste wedstrijd vond ik... Ja.
3: Deze wedstrijd vond ik hem...
1: Van in begin mooie bewegingen, verrassende bewegingen, zoals hij dat kan. Dus Rezaian en zijn andere maat daar van Iran, op de kant daar, rechts bij Iran, had er geen greep op. Dus hij deed dat heel erg goed, speelde, was de beste man. Zorgde ook, want de eerste kans was via
0: het
1: hem.
0: Einde toe, hè?
1: Ja, de eerste
0: weinig
1: kans
0: verkeerd gedaan.
1: Was via hem, de tweede keer met de Kuiper en de Bruyne, was ook allemaal door hem, de lange bal op de Bruyne. Hè? Toen de Bruyne diep ging op. Was,
0: goeie controle van Kevin De Bruyne ook. Hè,
3: is Leandro Trossard gewoon niet beter op links dan op rechts? En is dat niet zijn probleem dat Doku...
0: Dat is bevrijd nu. Hè. Dat is gewoon zo. Maar we mogen wel hopen dat Doku toch misschien zijn microben overwonnen heeft tegen de volgende match.
3: Ja, maar wat doe je dan?
0: Het volgende zaterdag.
3: Zet je Doku dan terug op links en Trossard terug op rechts? Ja, of zeg je, Trossard, jij krijgt door je goede wedstrijd de linkerkant, Doku, doe jij het eens langs
0: daar rechts? Daar hebben wij uiteraard, om te beginnen, niks aan te zeggen.
3: Maar
0: laat ze maar alle twee meedoen en hoe dat ze dat dan oplossen.
3: Wat zou jij doen?
0: Ik zou Doku altijd links zetten. Ja.
1: Maar het moet meer plaatsgebonden zijn. In de eerste match was het...
0: Wisselen was te veel.
1: Zat Trossard toch te weinig dan op de rechterkant. Hè?
0: Ja.
1: Maar was er zo goed als nooit. Ja. Waardoor Meunier ook wat in de problemen kwam. Dus
0: verdedigend zeker.
1: Je moet toch nog zien dat... Oké, je kan dat wel zeggen, je krijgt een zekere vrijheid. Maar je moet zien dat je zelf door de vrijheid die je krijgt niet in de problemen
0: brengt. Het was een rommeltje, hè, Doku. Die dan vroeg, moet ik centraal blijven staan? Dus, dat gaf wel aan, dat is provinciaal niveau bijna. van waar moet ik staan?
3: De nationale ploeg.
0: Er moeten toch afspraken zijn? Mm-hmm. Dus ik vind Doku links, Trossard rechts, maar wel meer aan zijn... En hij kan dat.
1: En ik wisselen kan, hè, maar moet toch min of meer bezet zijn.
3: Moet gestructureerd blijven.
1: Ja.
3: Jullie hebben ook het omschreven als de Trossard-beweging. Heeft drie keer zo dezelfde... Ja. Zeker rechts en links mee. Ja,
1: maar die beweging dat hij deed, zou iets meer naar binnen... Kappen met rechts en onmiddellijk met links naar De Bruyne. Ja, schitterende beweging, hè?
0: Ja,
1: toch?
0: Dat
1: is iets wat hij wel in zich heeft, vind ik.
0: Ja.
1: Oké, het is vaak, of misschien te vaak, niet zo goed geweest als bij Arsenal. Maar op de een of andere manier...
0: Ja, dat is meer een machine. Hier moet hij nog meer zoeken. Ja. Moet hij toch zelf zoeken en oplossen.
3: Een andere invaller, die denk ik... tegen Nieuw-Zeeland, als Doku niet fit zou raken, ook wel zal starten, is Luke Bakio. Die bracht toch meer dan Salemakers. Frankie, jij was ervan overtuigd dat hij ons de wedstrijd nog ging winnen.
1: Op het einde. Je weet, één of twee momenten heeft hij altijd, Luke Bakio.
0: Luke Bakio
1: dus heeft
0: man
1: altijd, ja. En de flits kwam in minuut 94.
0: Hij doet wat hij moet doen. Hè?
1: Maar je wist, toen hij de bal kreeg, voelde van, het gaat komen. Oké. Het was net niet goed genoeg, maar die momenten, dat heeft hij in zich. Hè. En ook als hij er net op stond, faken dat hij met links, hup, en dan ineens toch de andere kant op. Dus hij is verrassend. Dus hij moet beginnen tegen Nieuw-Zeeland. Ik zeg dat niet graag. Ja. Zo van, hij moet, de coach moet dit of moet dat
0: zeker doen. Zeker is dat een gooi niet zal starten.
3: Ook als Doku en Trossard fit zijn?
1: Dan niet. Dan niet. Maar stel dat Doku, dan zou ik toch nu met Luke Bakio starten.
0: Doku, dat is heel moeilijk te voorspellen.
3: Je zegt al wie er niet bij gaat zijn, een gooi. Want dus... rood gepakt, geschorst.
0: Je moet iemand anders spelen.
1: Ja, theater, dat zijn Frank heeft hem nu gezet. En dat is dan linksvoet gaat Mechelen op rechts.
0: Ja, Mechelen.
1: Dus ja.
0: Ja, want Koni de Winter anders. Denk ik niet dat hij zal starten.
3: Nee.
0: Onana misschien naar achter trekken met vijven van achter in de vleugels. Nee.
3: Ik weet dat hij het niet graag doet, Frank. Maar
0: nee, pronostiek of zo.
3: Nee, vooruitblikkend kijken naar Nieuw-Zeeland. Hoe zouden jullie spelen? Zouden jullie...
0: Welke opstelling?
3: Meunier zetten of toch Castagne? Want ik vond Meunier weer in kopbalduels een paar keer... Het is toch niet meer de Meunier.
1: Nee, zeker niet. Hij was niet overtuigend.
0: Fantastische gast, in interviews goed, slim. Al wat je wilt, maar ja.
1: Maar goed, de Kuiper Theater Mechelen, om op je vraag te antwoorden. Courtois in de goal en rechts is het...
3: Als je moet kiezen.
1: Moeilijk.
0: Morera.
1: Hij
0: heeft dat toch bij club toch veel gespeeld.
1: Maar dat gaat hij niet doen, hè, Frank.
0: Nee, hij gaat dat niet doen, maar wat wij willen.
1: Ja.
0: Maar hij gaat dat niet doen, hè. Dat is zo.
3: Op het middenveld zouden jullie allebei gaan voor Tielemans, Van Aken, De Bruyne?
0: De Golden Driehoek bedoel je. We moeten toch aanvallen.
3: Ja.
0: En Hans vindt ruimtes. En nu staat hij ook meteen, dan moet hij zo in, wat is het, 30, 40...
3: 56 of 40.
0: Ja, dan moet hij het ineens gaan doen en dan is zo'n gooi er plots niet meer bij. Ja.
1: Maar met Hans Van Aken is er nog geen die
0: en ook voor de kop
1: maken,
0: ook, hè, want
1: kop,
0: we gaan toch moeten ballen gooien op een bepaald moment. Als het een, maar Spanje bijvoorbeeld, hè, die na 10 minuten stond die 1-0 voor en dan begint dat te lopen. Natuurlijk, Spanje is België niet. Maar,
1: dan hebben we dat vandaag ook gekund. Na 9 minuten hadden wij ook op voorsprong moeten.
0: Voilà, met de Kuiper. Dus, en dan rolt je daarover.
1: Maar dat is allemaal moeilijk te definiëren in voetbal. Hè. Spanje, we blijven nu bij Spanje in de vorige match hè, tegen Kaap Verde.
0: Lukte het maar niet.
1: Niks. En nu staan ze na 20 minuten 3-0.
0: Het is allemaal Jamal die eigenlijk niet in zijn goede doel was. Die duidelijk niet fit is. Maar die wel scoort en die 3 man op zich trekt in het begin. En dan gaat dat open.
3: Misschien moeten we dan, zelfs al is Doku niet helemaal fit, hem toch ook maar zetten. Omdat hij ook 3 man op zich trekt en ruimte maakt voor...
0: Hij moet wel fit genoeg zijn. Hè? Ja. Als je zo echt ademhalingsproblemen hebt met zijn soort... Ja,
1: maar dat moet toch opgelost kunnen zijn tegen
0: in
1: zaterdag.
0: In die periode,
1: als die woensdag...
0: Antibiotica-kuur.
1: We zijn nu zondag, als die woensdag kan beginnen trainen. Woensdag,
0: het was een virale infectie, maar een antibiotica werkt volgens mij vooral bij bacteriële infecties. Ik ben geen dokter, maar... Ik krijg van mijn huisdokter, in dit geval, als het viraal is, krijg ik geen antibiotica.
3: En in de spits...
0: Nu moeten ze de noodbreektwet.
3: En in de spits toch Lukaku terug, ondanks dat hij niet...
0: Nee, Lukaku.
3: Ik ben maar advocaat van de duivel.
0: Van de rode duivel dan.
3: Van de rode duivels, ja.
0: Nee. Ja, Lukaku, dat is ons beste wapen in de spitspunt.

0: Bakio was daar centraal in de spits. Luke Bakio moet van de rechterkant komen. Ja. En die moet niet in de spits staan. Oké, ik heb die wel al zien spelen lang geleden bij Hertha Berlijn. Speelde hij in een twee-spitsen systeem. Ja. Wel eens mee van voor. En deed hij dat ook wel goed, maar in een twee-spitsen systeem.
1: Zoals Benito Raman.
0: Niet met 10 man. He? Vandaag was met... Ja, dat is een groot verschil. Maar dan moet je Pardo brengen. Met snelheid.
1: Natuurlijk, dat is ook technisch geen wereldwonder.
0: Maar die gaat wel.
1: Hij heeft snelheid en hij heeft ook wel wat power.
2: Dus. Hij stond er 30 seconden op, lange bal. En Beirenvand moest uit zijn 16 hem komen controleren of hij was weg.
1: Beirenvand, dat is zijn toernooi.
0: Rare kipper, maar toch. Op de een of andere manier heeft hij ze toch gepakt.
2: Er was ook... ik vond dat een opvallend moment. Ik had het nog niet vaak gezien. Lukaku die zijn veters aan het binden was. Frankie, jij zei, daar had ik ook altijd last van.
0: Ik had... Bij mij gebeurde dat ook wel geregeld. Die veters in ieder geval.
1: Nestels, veters. In Antwerpen zeggen nestels.
0: Nee, dat is waar. En ik dacht ook dan dikwijls van, godverdomme jongen, zit dat? Dat kan toch niet? Maar ja, die gingen dan open. Maar op een bepaald moment waren dan die predators. En dan trok je, dat waren nog met veters, maar dan hadden we daar zo'n lap over.
1: Velcro.
2: Je moet een dubbele knoop maken. Ja. Of met plakkers.
0: Onhandig, ik ben extreem onhandig, Simon.
1: Thuis ook, in het huis.
2: Met de voeten ben je handig, hè?
0: Ik was handig met de voeten, maar niet met de handen.
1: En schilderen thuis en behangen.
0: Ja, 40 jaar geleden, toen ik naar Brugge kwam, hebben we ons huis opgeknapt.
1: Ja, nu.
0: Tijdens het Europees kampioenschap van 84.
1: Ja, in
0: Frankrijk. Florian Wouters nog zeggen, in de studio, we gaan terug naar Frankrijk. En Jan Wouters zei, Frankrijk, België, 5-0. Maar het is juist de vijfde goal.
1: En wie scoorde de 3 keer?
0: Zeg het maar,
1: Michel Platini. Voilà, 1 keer met links, 1 keer met rechts en 1 keer met het hoofd.
0: Dus dat is de laatste keer dat ik geschilderd heb, 40 jaar geleden.
2: Is hij nooit meer geschilderd?
0: Nee.
2: Ja, laat daar mensen voor komen. Je laat daar mensen voor komen.
0: Ik heb mijn huis niet zelf geschilderd. Nee.
2: Dat is profvoetballers, Frank.
0: Wat heeft hij?
2: Kunnen daar mensen voor laten komen?
1: Ik heb er ook mensen voor laten komen. Met de rol zo.
2: Ik moet dat nog zelf doen.
1: Maar dit zijn zo de onnozele momenten in de podcast. We moeten het over voetbal hebben.
2: Ja. Ik denk dat
1: maar het is hoe rap dat gaat. Hè. Voor het toernooi waren wij, laat ons zeggen, subkandidaat. Nederland sinds gisteren is bijna kandidaat wereldkampioen. Hoe rap dat kantelt.
0: Nee, maar
1: Ronald Koeman lag ook bijna onder de grond.
0: Met de grote uitspraken voor een toernooi. Dat moet je niet doen.
1: Met 1 match. Ja. Undaf. Ja. Plots is dat. Dat soort
2: toernooi is natuurlijk,
1: hadden we wel nodig.
2: Een toernooi is natuurlijk een momentopname.
1: Voilà.
2: Welke ploeg is op het juiste moment in vorm?
1: Ja, en ook groeien in een toernooi, dat bestaat dus wellicht. Hè.
2: Ja, we zijn het daarnet al. Het is idealiter, wordt het zoals Mexico 86 en groeien we in het toernooi en niet...
1: Ja, en ook, je moet zien, als je geen groepswinnaar wordt, wat nog altijd wel kan, dan verhuist je vanuit Seattle. Tegen wie kom je dan?
0: Dat is het scenario van 94.
1: Ja. Dan moesten ze 2 dagen vroeger spelen dan normaal. En ze moesten naar Chicago vanuit Orlando. Dat is een verre vlucht. En ja, dan breekt dus je op. Hè, want anders gewoon gelijk spelen tegen Saudi-Arabië. Dan hadden wij toen gespeeld in Orlando, tegen Ierland.
2: Ja. Maar we kunnen inderdaad nog groepswinnaar worden, al zal het niet makkelijk zijn.
0: Nee, laten we nu gewoon een mannetje winnen.
2: Laten we beginnen met
0: gewoon winnen. Dan zien wat het is.
1: Egypte zou ook wel eens kunnen winnen.
2: Laten we beginnen met een Belg
1: tegen Nieuw-Zeeland
2: die een goal maakt.
1: Dat zou
2: laten wel. We daarmee beginnen tegen Nieuw-Zeeland. In het juiste doel.
0: Ja.
2: En dan de nul houden ook en gewoon winnen van Nieuw-Zeeland.
1: Ja, dat is het beste.
2: En dan altijd een doelpuntje meer maken en
1: dan
2: win je de finale. Ik moet zeggen,
1: kwaliteit, ook van achteruit. Ik bedoel, een Goy en Brendan Mechelen, dat kan allemaal wel goed. Maar je moet dat vergelijken met 2018, wat daar stond.
0: Plus, de Bruyne. We kunnen daar niet blijven op.
2: Nee,
0: je hebt gelijk. Maar dat moeten we
1: ook wel eens aanvaarden.
2: Zijn we dat niet aan het aanvaarden als België zijnde? We zijn niet meer zo goed, maar we mogen toch wel verwachten dat met de kwaliteit die we hebben, we ofwel van Egypte, ofwel van Iran, en liefst van allebei, winnen.
0: Stel dat nu weer gelijk spelen, is een grote blamage, Frank.
2: Ja,
0: als we niet winnen, dat we geen enkele match winnen in de voorronde. Dat kan toch niet?
1: Nee, in 8-9 3 keer gelijk.
2: Het is inderdaad niet meer 2018, maar we hebben toch nog altijd

0: de linksvoor van de kampioen uit Engeland en de linksvoor van Manchester City. En we hebben nog altijd...
1: Lukaku, de man die 100 goals maakt bij wijze van
0: spreken. En we hebben nog altijd de doelman van Real Madrid. Ja. Met alle respect, maar
1: ja, dat is
0: bij
1: waar.
0: Iran valt de rechtsvoor van Dender in.
1: En pas op.
0: Die had ook rood kunnen krijgen. Ja,
1: speelde geen minder in de match, hoorde ik zeggen door maar de commentaar.
0: De puns aan het steren van Filip Joos.
1: Ja, inderdaad. Ja.
2: Dat hij geen geel krijgt, dat is toch niet te geloven.
0: Ja. Het was op zijn Messi's die dit
2: zelf ja, ik zei toch direct, Messi.
1: Stuts, hè.
2: Messi, niks.
0: Dat speelt
2: mee, toch, denk ik, in de beslissing vandaag van de
1: scheidsrechters. Goed, hè, wel. Nieuwe reglementen, dat draait wel. Behalve achter de hand, dat vind ik iets zeer vreemd. Want je mag dat dan wel zeggen zonder je hand voor de mond.
2: Ja, maar Frank, ik vind dit duidelijk.
1: Het is heel duidelijk.
2: Duidelijk.
0: Ik vond het,
2: krijg je
1: maar het was wel ook omdat die Turkse speler direct...
2: In welke taal?
0: Ik vond het al belachelijk dat spelers het deden in eerste instantie. Iets zeggen met je handen. Als je iets wilt zeggen tegen een tegenstander...
1: Maar je mag dus wel beledigingen roepen zonder hand voor de mond.
0: Ja. Maar dan zijn we tenminste zeker dat hij niks
1: was. Olympia Wijgmaal ook weer?
0: Nee. Dat is cafévoetbal FC Tabor daar.
1: Dat is nog erger.
2: Oké. Dus,
1: maar ik moet zeggen, de scheidsrechters, en dat cameraatje, dat is allemaal picobello, die 5 en 10 seconden. Alleen bij blessures, de spelers staan wel zeer vlug recht, dat werkt ook.
2: Ja, maar er zijn er al een paar die al 3, 4 keer die naar de kant moeten en een minuut gaan staan, die echt wel een serieus over hebben.
1: Dat vind ik een hele...
2: Dat vind ik een betwistbare... Oké, dat is misschien de bluts met de buil pakken.
1: Maar ze laten veel gaan, hè. Ja. Dat is duidelijk de opdracht.
0: Er waren er vandaag een paar van Iran die bleven liggen. De Belgen spelen verder, want we trappen hem niet buiten. En die van Iran hadden door. Staan als ik nu niet rechts stonden
1: Maar dat is goed. In veel andere matchen ook. Hè. Ik bedoel, het is niet alleen in deze wedstrijd.
2: Nee, maar dat is goed. Dat is zeker alleen. Ja, maar, een paar keer dat ik dacht van dat klopt niet helemaal. Nee. Maar goed.
0: Maar dit is een beetje... Goed, ik ben eigenlijk uitgevraagd. Dus tenzij jullie nog iets willen vertellen over de wedstrijd.
1: Over andere wedstrijden zullen we het maar niet te veel hebben.
0: We hebben het al lang genoeg gehad over de... Laten we ons focussen op de Rode Duivels en hopen dat...
1: Ja, analyses gaan nu de pan uitswingen.
0: Ze gaan hard zijn.
1: En we gaan weer allerlei oplossingen vinden. Want er zijn honderden podcasts, ook in Wallonië, waar men toch een andere invalshoek heeft dan bij ons. Frederik Wassijzen is daar bijvoorbeeld, of Philip van der Wallen. En iedereen, wie moet dan Doku vervangen? Dus dit blijft talk of the town, hè, de Rode Duivels. Hè. En het belang daarvan is zo groot bij de bevolking.
0: Iedereen zal een mening hebben.
1: En iedereen heeft een mening. En die Garcia, ik heb er eigenlijk bijna compassie mee.
0: De enige mening die bepalend zal die van Rudy Garcia zijn.
1: Ja, en hoe lang nog? Want als dat nu allemaal mislukt, dan is dat bye-bye Garcia.
2: Nee, maar die zijn contract loopt toch af? Dat is nog niet verlengd. In principe in principe na 2K.
0: Ze hebben het anders gedaan dan Tedesco en gewacht op na het toernooi.
1: Dat is verstandig.
0: Maar de sfeer is nog nooit zo goed geweest.
1: Nee, het is altijd goed. Hè.
0: Voilà.
1: Maar resultaten bepalen ook de sfeer.
2: Ja, het zal stil zijn. Zijn op het vliegtuig morgen.
0: Ja, maar
2: het is ook zo, en dat wil ik er nog aan toevoegen, hè, we zitten van alles te roepen, iedere keer.
1: Ja,
2: wij weten het beter. Het is ook vandaag maar gewoon 0-0.
1: Ja,
2: ik wil eigenlijk maar zeggen, voor ons is het makkelijk van alles te roepen.
0: Dat is waar.
2: Maar Garcia moet wel beslissen, dat is al een stuk moeilijker natuurlijk.
0: Ik ga het afrondend samenvatten als in, we hebben... Eigenlijk op zich geen slechte wedstrijd gespeeld tegen Iran.
1: Qua instelling,
0: ervoor gaan. Maar net iets te weinig kans gecreëerd. En jammer dat het
1: gootje... Ruim te weinig kans gecreëerd.
0: Jammer dat het gootje niet viel. En we moeten gewoon winnen van Nieuw-Zeeland. En dan groeien in het toernooi.
1: Er zijn er maar 2 die op doel getrapt. Dat is de Kuiper 3 keer. En met Telemans. En Telemans. Mm-hmm. Voor de rest hebben wij bij een loekebakje op het einde zo een draaibal. Dat is niet genoeg op 90 minuten. Nee. Voor een ploeg die normaal beter is en hoger staat dan... Iran.
0: Je speelt tegen dat superlaag blok, dus...
1: Ja, natuurlijk, maar de lage blok is niet verboden.
0: Dat is waar.
1: Jij wil afronden.
0: Ik ga afronden dan, tenzij jullie nog iets... Een volledige
1: nieuwe... bij Olympia Wijgmaal.
0: Nee, dat speel ik niet meer.
2: Wij spreken af om 4:15.
0: 4:30. We mochten een kwartiertje later.
2: Ja, is 4:30.
0: 4:30. Dan keren we... We zitten nu terug in onze studio in Antwerpen, maar dan keren we terug naar de Wellington in Oostende.
1: Ja, ik sta met mijn tent op strand daar.
2: Voor publiek.
0: Om voor een groot publiek, hopelijk...
1: En om wakker te worden, zwemmen in de zee.
0: Te vieren hoe de Rode Duivels zich geplaatst hebben voor de volgende ronde.
1: Ja, als derde zo.
0: Nee, en dan als groepswinnaar toch nog. Frankie.
1: Maar het is nog... Vannacht speelt Egypte nog
0: belangrijk om naar te kijken.
2: Tegen dat we thuis zijn, begint die match.
0: Bedankt om om mij te vergezellen, om naar de wedstrijd
2: graag
0: te kijken
2: gedaan,
0: met mij,
2: Simon.
0: En om hem te fileren, zoals dat tegenwoordig altijd mooi gezegd wordt.
1: Wakker liggen van, hoe moeten we nu starten tegen Nieuw-Zeeland?
0: Ja.
1: Dat is nu heel de week tijdverdrijf.
0: Ja, bedankt aan het Nieuwsblad dat wij de Rode Duivels mogen volgen voor hun en het warm ontvangst. Bedankt aan iedereen achter de schermen die ervoor zorgt dat wij er goed uitzien en goed klinken. En aan de mensen thuis, bedankt om te kijken en te luisteren. Doei.
1: Doei.
2: Doei.
3: Wil je niets missen van Nieuwsblad Podcasts? Ga naar de luisteromgeving in de app.